0: in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs,

0: Daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerste nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen.

0: stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

elke zaterdag van 10 tot 11 een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week

Go West, afkomstig van het studioalbum Very uit 1993. De enige Pet Shop Boys CD die ooit de nummer 1 positie in de Britse albumcharts haalde. Het is een cover van The Village People die het in 1979 uitbrengt. En in Nederland is Go West goed voor de top 10. En Victor Willis, de leadzanger van Village People, is maandag 6 juli op 74-jarige leeftijd overleden. Een toepasselijke plaat ook in de Pride-periode die nu in Nederland is begonnen. En de startplaat van vandaag. Want collega Pieter liet vorige week de Chainsmokers horen met Let You Go. We gaan dus, maar waar gaan we vandaag naartoe? Dat merk je aan de hand van de muziek. Ook al roep

Uit de allereerste versie van het Schaap met de Vijf Poten uit 1972 hoorde je Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet Reumer. En die tekst die ze zingen, ja, het lijkt nog steeds actueel. Peter Allen die gaat naar Rio de Janeiro in Brazilië. En dat lijkt me een heel goed plan. Ga je mee?

En van Rio de Janeiro in Brazilië neem ik je graag mee naar februari 1977. Want toen kwam het tweede album van Robert Long uit onder de titel Levenslang. De arrangementen zijn gemaakt door Erik van der Wurf, die ook veel met Herman van Veen samenwerkte. Het album werd bekroond met een platina plaat en een Edison. En er werden zo'n 250.000 exemplaren van verkocht. Waar wou je heen gaan? Zingt Robert Long samen met Nelleke Burg.

zal ik maar weggaan. Kan beter weggaan. Begrijp het zelf nog niet. Geloof me dat ik van je hou. En toch doe ik je steeds

0: Het thema van deze week is...
1: Ga of gaan in het Engels. Of in het Engels is het go. Maar welke betekenis heeft gaan eigenlijk? Gaan betekent primair zich in een bepaalde richting bewegen. Meestal van de spreker af. Of lopen of van plaats veranderen. En daarnaast wordt het veelvuldig gebruikt als hulpwerkwoord om een voornemen en een toekomstige handeling, bijvoorbeeld ik ga eten, of een geleidelijke verandering aan te duiden. Go away en alle afgeleiders is een thema wat veel in liedjes voorkomt. En daarvan komen er vandaag nog een aantal voorbij. Show You the Way to Go is een nummer geschreven door Gamble & Huff, opgenomen door de Jacksons voor hun eerste debuutalbum The Jacksons, uitgebracht als single in 1977. Laat me het je laten zien, laat me je de weg wijzen, ik heb veel gelezen en gehoord en nu ben ik klaar om je het te laten zien.

The Jacksons met Let Me Show You The Way To Go. Gaan, go is dus vandaag het thema. En ik ga nu naar Jentel Schieman en Christine de Boer. Beter bekend als het muzikale cabaretduo Jentel en de Boer. Die schrijven en zingen liedjes en maken theater. En waar gaan zij met ons naartoe?

0: En bij wijze van spreken dat ik ouders heb met prieeltjes in de tuin, net als bij de Great Gatsby. Ja. En zo'n lange tafel met eten, net als bij Paturin.
1: Dat is bij Bertolli.
0: Nou, dat is ook bij Paturin.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oké.

0: worden, maar op zich zijn wij wel in de positie om een hit te scoren, hè? En daar dan heel rijk van te worden. Net als Nick en Simon.
1: Ja, maar dan moet je ook op van die piratenfeesten spelen, hè? Dat ze dan allemaal met bier gaan gooien en zo.
0: Echt?

Bijna alweer tijd voor de kofferbak van deze week. Die stilstaat bij wat als je weggaat. Maar eerst nog even een smeekbede van Casey met zijn Sunshine Band. Die ons vraagt nog even te blijven en juist niet weg te gaan. Wat verwarrend toch allemaal vandaag in deze uitzending.

De plaat in de kofferbak van vandaag is een afgeleide van dit klassieke nummer van Franz Liszt. De Hongaarse rapsodie nummer 6. Herken je welk nummer ik bedoel wat vandaag nu te beluisteren is in de kofferbak?

0: Misschien herken je het een heel klein beetje. Ik heb het over Numekite Pa. En dat is uitgebracht en geschreven in mijn geboortejaar 1959 door Jacques Brel. En het werd in 1966 naar het Engels vertaald door Rod McEwen. Die muzikaal dicht bij de uitvoering van Jacques bleef, maar textueel niet. En McEwen's versie is aanzienlijk anders dan de originele Brel-tekst. Omdat het gebaseerd is op het contrasteren van wat er zou gebeuren als je weggaat met wat er zou kunnen gebeuren als je blijft. In de originele Franse versie smeekt de zanger juist dat zijn geliefde hem niet verlaat en is hij meer soepel en bijna zelfvernederend. En de titel Ne me quitte pas vertaalt zich als verlaat me niet. Hoewel de McEwen-versie teksten heeft die in de buurt komen van het oorspronkelijke sentiment, zijn de Franse teksten veel somberder. Jacques Brel zingt: laat me de schaduw van je schaduw worden, de schaduw van je hand, de schaduw van je hond. En Rod McEwen vertaalt dat wat lichter naar: ik zou de schaduw van je schaduw zijn geweest als ik dacht dat het misschien mij aan je zijde had gehouden. De Engelse vertaling laat ook een gedeelte van de originele versie weg, waarin de zanger zijn geliefde smeekt om hun relatie een tweede kans te geven. En Dusty Springfield, die nam haar versie op van het vertaalde nummer If You Go Away op haar derde studioalbum Where Am I Going in 1967. Waarbij de Engelse teksten werden gecombineerd met enkele van de originele Franse versen en komt daarbij dichter bij Jacques Brel dan de vertaling van Rod McEwen. Verlaat me niet, ik ga niet meer huilen, ik ga niet meer praten en zal me daar verstoppen om naar jou te kijken, dansen en glimlachen en naar jou luisteren.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai

0: Nee. We blijven nog even tot 11 uur natuurlijk. We gaan naar ACTA en de Munnik. En dit lied van hun is uitgevoerd met het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker. Het is de titelsong van de speelfilm...
1: Vandaag ben ik gaan lopen...
0: In Oranje.

0: Je hoorde de a cappella groep Straight No Chaser, die opgericht werd in 1996 aan de Indiana University in Bloomington. Hun naam werd geïnspireerd door het titelnummer van het album van Thelonious Monk uit 1967. En Straight No Chaser, hun groepsnaam, is een populaire Amerikaanse slangzin die vaak wordt gebruikt bij het aanvragen van een drankje. En de 10 mannen zongen hun versie van de Disney-klassieker uit de film Frozen.
1: Dit is Link, met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
0: Daar luister je inderdaad nog steeds naar. Spreekwoorden en gezegden die te maken hebben met gaan of go. Aan de haal gaan is ergens mee vandoor gaan. En dan hebben we ook nog aan de slag gaan, dat is ergens mee gaan starten. En als de berg niet tot Mohammed komt, dan zal Mohammed tot de berg gaan. Dat is genoeg nemen van wat er beschikbaar en mogelijk is. En deze had ik nog nooit gehoord, maar ik vond het wel heel leuk. Als de stok stijf staat, is de uil gaan vliegen. Zit je eenmaal met de erectie, dan is de wijsheid ver te zoeken. En als warme broodjes over de toonbank gaan, nou, dan gaat iets heel erg goed en dan verkoopt het erg goed. Bergafwaarts kan iets gaan, dan gaat het steeds slechter. Bijvoorbeeld met iemands gezondheid. Ja, dat hoop je niet dat gebeurt natuurlijk. En boven de pet gaan is je als je ergens iets niet van begrijpt. Je kunt ook buiten je boekje gaan. Nou, dan doe je meer dan toegelaten. En als je de bietenbrug opgaat, ja, dan faal je. En dan ga je ten onder met misschien wel heel zwaar verlies. De laatste van vandaag in de spreekwoorden en gezegden in Link. Dat is de pijp uitgaan. Dat betekent dat je min of meer, ja, sterft. Dat is niet zo best natuurlijk. Wij gaan door tot het gaatje, ofwel tot het einde van het uur is bereikt. En dat doen we dus samen. En dat doen we samen met Joost Nuissel.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct...

0: favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. En in dit programma hebben we hier iemand in de studio die een fraaie lijst heeft samengesteld. Rustige muziek en ook wat opwindende en meer de wilde muziek. We gaan een leuk uurtje tegemoet. De gasten van vandaag is geboren in Bunnik. Ze noemt zich ook een Bunnikenees. Daar heeft ze 8 jaar gewoond met haar gezin, ouders, broer en zus. Op haar 8e jaar is ze verhuisd naar Doorn. En ze typeert haar gezin als een echt buitengezin. Dat betekent actief buiten, veel wandelen. En verder heeft ze natuurlijk in haar jeugd ook aan sport gedaan. Paardrijden, volleybal. En van nature bijna een dierenliefhebster, want er waren altijd dieren in huis. En paardrijden stond centraal in haar jeugd. Na de HAVO, VWO, is ze niet gaan studeren, maar heeft ze haar hart gevolgd. Ze is gaan werken. En ze heeft me verteld dat ze heeft geleerd via het werken. Een echte autodidact. Niet via de studie, maar via allerlei levenservaringen. Allerlei banen heeft ze gedaan. Uiteindelijk is ze terechtgekomen bij de jaarbeurs, waar ze ook allerlei functies heeft bekleed. En tenslotte is ze daar eerste lijns manager geworden, nadat ze dus, zoals ik al zei, van alles heeft gedaan bij de jaarbeurs. Na een grote reorganisatie, helaas voor haar, is ze ontslagen, net als alle andere eerste lijns managers. Maar het heeft ook weer een nieuwe horizon gebracht. Ze is zich gaan specialiseren, ze is zich gaan richten op de wereld van de zorg in combinatie met paarden. En de kwetsbare groepen kregen steeds meer haar aandacht. Ze heeft ervaring opgedaan dus in het management en met gevoel en hart voor kwetsbare groepen bracht dat haar bij de Manege Zonder Drempels in Bennekom, alwaar ze nu bedrijfsleidster is. Dieren, kwetsbare groepen, management. In één woord is dat Caroline Visser.

0: Sharp. En dat was de eerste keuze van mijn gast van vandaag, Caroline Visser. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en jouw lijst staat nu centraal.
1: Ja.
0: En de eersteling, dat was de nummer 12.
1: Ja.
0: Ten Sharp.
1: Ten Sharp, ja. Ja.
0: Mooie Nederlandse band.
1: Vooral en ook echt een heel mooi nummer, hoe die opgebouwd is.
0: Ja.
1: En het helpt mij soms door moeilijke tijden heen met Ten Sharp.
0: Mm-hmm.
1: En dan word ik weer blij als ik dat nummer hoor. Dus het, vandaar dat het hier in mijn lijst staat.
0: Ja, en welke elementen van dit nummer helpen je?
1: Nou, de opbouw van het nummer, maar vooral ook gewoon You Were Always On My Mind.
0: Ja.
1: Dus dat stuk. Dus ja, dat blijft elke keer weer. Dus soms, vandaag mocht hij gelukkig weer terugkomen.
0: Ja, op de 12e plaats.
1: Op de 12e plaats, dat wel.
0: Is er trouwens echt een lijst van 12 naar 1? Of zijn het nummers die allemaal aan het hart liggen?
1: Nou, het zijn wel nummers die allemaal aan het hart liggen. Maar het is wel van 12 naar 1. Dus ik heb wel gekeken welke het meest aan mijn hart liggen. Dus en waarom.
0: Een beetje een persoonlijke hitparade op dit moment.
1: Dit is een persoonlijke hitparade, ja.
0: Dan gaan we naar In Excess.
1: Ja.
0: Ja. Vertel, hoe ben je tot deze keuze gekomen?
1: Ik heb ze een keer meegemaakt. Nou, een keer, dat is jaren geleden. Bij een festival op het strand. En er was een festival met meerdere bands. Was In Excess er ook eentje van.
0: Oh, dat was in Zeeland.
1: Ja, was in Zeeland, ja. En ja, de indruk die hij gemaakt heeft en die zij gemaakt hebben als band. Toen waren ze nog opkomend.
0: Ja.
1: En ook zijn muziek vind ik echt wel heel erg pakkend. En opzwepend op sommige momenten. Dus vandaar In Excess.
0: Vandaar die keuze.
1: Ja.
0: En dan hebben we daarna een nummer dat heet My Sacrifice. Maar we gaan eerst luisteren naar In Excess. Daar komt hij. Vanuit Zeeland moeten ze natuurlijk komen.

0: My Sacrifice van Creed. Vertel.
1: Ja, ik in de jeugd, zeg maar op de middelbare school, had je bij ons twee soorten groepen. Je had de dijkers en je had de kakkers, zeg maar. Ja. En de dijkers, dat vond ik een iets leukere groep. Alleen hun muziekstijl was iets meer richting de gitaren. Dus daardoor ben ik wel een beetje geïnfecteerd met gitaarmuziek. En ik vind dit nummer van Creed gewoon een van de beste van hun daarin.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik ook heel fijn om te horen.
0: Je houdt erg van de gitaarmuziek.
1: Ja, dat ga je zo meteen wel merken het komende uur. Dat vooral en, dan, de gitaren,
0: en vooral de elektrische gitaar. Hou je ook van de akoestische gitaar? Of
1: Zeker. Van de
0: Spaanse flamenco klanken?
1: Ik kan echt wel de Spaanse flamenco klanken waarderen. Die zit alleen niet in mijn lijstje. Mm-hmm. Maar er zit een artiest in het lijstje die akoestisch echt geweldig is. Dus die komen we zo meteen tegen.
0: Die komen we zo meteen tegen. En nu gaan we over naar God is a DJ van Faithless.
1: Ja, gewoon een geweldig nummer. En Maxi Jazz, helaas niet meer onder ons, een geweldige zanger in dit verhaal.
0: Dus daar gaan we gewoon van genieten.
1: Daar gaan we
0: het is gewoon
1: genieten.
0: Een geweldig nummer.
1: Het is gewoon
0: nummer.
1: Een geweldig nummer. Gaan we van genieten.
0: Daar gaan we naar luisteren. Henk, ga je gang.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Ja, eventjes. Hier zijn we weer terug trouwens. We vielen er eventjes uit. Maar we zijn eventjes bezig met het oplossen van een paar technische problemen. En Henk heeft enkele zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. Maar hij blijft gestaag werken om tot een oplossing te komen. Trouwens, we hebben er net geluisterd naar Metallica.
1: En Metallica gaat nog komen. Hè?
0: Die gaat toch komen. Zie je, nu ben ik ook al in de war.
1: Ja.
0: We hebben geluisterd naar God is a DJ.
1: Ja.
0: En daar hebben we het al over gehad. Maar Metallica gaan we straks krijgen.
1: Ja,
0: en kun je daar iets over vertellen dan?
1: Ja, ben ik ook al jaren fan van.
0: Ja.
1: En ik heb ze ook een paar keer mogen meemaken op Pinkpop. En er was een jaar of 10 geleden een memorabele Pinkpop, waarbij het terrein dreigde met onweer en zo. En
0: dat herinner ik me.
1: Ja, zij waren de laatste act. En ik was er met een broer en een vriend.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden echt een hele goede plek vooraan. Maar met het onweer moesten we dus echt wel wachten. Dus was even afwachten of het wel zou lukken of niet.
0: Was ook een beetje spannend natuurlijk.
1: Het was heel spannend, ja. Erik Corton heeft alles goed begeleid. Want je hebt 60.000 man daar staan.
0: Ja.
1: En met de vertraging hebben ze het podium schoongemaakt. En ze hebben bij de gemeente gevraagd om de vergunning te verlengen. Want anders mocht Metallica niet meer spelen.
0: Nee, nee.
1: Dus het was echt een hele memorabele bijeenkomst.
0: Uiteindelijk is het wel doorgegaan.
1: Het is doorgegaan. Heb je kunnen genieten. Het was echt een waanzinnig concert. Maar we stonden in 10 centimeter water uiteindelijk.
0: Ja. Maar het is wel grappig dat je dat soort dingen dan meemaakt. Want dat blijft dan in je geheugen.
1: Ja, blijft altijd hangen. Ik heb ze een paar jaar later nog een keer meegemaakt bij Pinkpop als laatste. Maar dit was echt wel, als je in 10 centimeter water met 60.000 man staat.
0: Ja.
1: En feestje.
0: Hartstikke mooi. Nou, we gaan eens kijken naar Henk of de muziek er inmiddels is. Ja, het was een beetje in het moeras weggezakt. In het water weggezakt door onweer. Maar Metallica komt er nu aan. En je luistert naar de lijst van Caroline Visser.

0: Ja, dat zijn zo'n beetje de laatste klanken van Metallica. Een geweldig nummer, hè? Ik zie jou ook bij wijze van spreken opfleuren en genieten.
1: Ja, klopt.
0: Je wordt er heel vrolijk van, zie ik.
1: Ja, ik word ontzettend vrolijk van hun muziek. Maar ook om de beelden die erbij zijn, want ik heb een paar keer een concert meegemaakt.
0: Ja.
1: En de ene laatste keer was Pinkpop.
0: Ja.
1: En toen dreigde er ongelooflijk onweer. Het was echt wel een gevaarlijke situatie.
0: Mm-hmm.
1: En Eric Corton die stond er op het podium 60.000 man tot rust te krijgen. En ik had ook echt wel een hele goede plek vooraan. Dus die wilde ik eigenlijk niet opgeven.
0: Ja.
1: Maar het was heel erg onweer met heel veel regen. En uiteindelijk anderhalf uur vertraging mochten ze alsnog spelen. Nou, het werd gewoon een heel bijzonder concert.
0: En zijn al die 60.000 mensen gebleven? Of iedereen zijn er toch ook al mensen naar huis gegaan?
1: Nee, echt iedereen is gebleven. Niemand is naar huis gegaan.
0: Wat een magische kracht vanaf het toneel.
1: Ja, hè? Ja, vind je ook niet, ja.
0: Ja, geweldig. Ja. Metallica hebben we gehad. En nu eventjes kijken naar mijn lijstje. Even kijken. Help me eventjes.
1: Triggerfinger,
0: ja.
1: En Tom O'Dell.
0: Juist.
1: Ja.
0: Eerst iets over Triggerfinger.
1: Ja, ook een bijzondere band uit België. Drie man sterk, ook weer wel stevige gitaren, maar heel veel humor als ze op het podium staan. Ik heb een paar weken geleden ze nog meegemaakt in Paradiso in Amsterdam.
0: Hmm.
1: En eigenlijk was Paradiso te klein voor hun muziek, zeg maar. En het is gewoon een hele goede band, een hele goede drummer, twee gitaren met een geweldige zang.
0: Yeah.
1: En ook als zij op het podium staat, is gewoon genieten.
0: En waar komen ze vandaan?
1: België.
0: Uit België?
1: Het is een
0: mooie Vlaamse band.
1: Ze zijn ooit bij Giel Beelen beroemd geworden vanwege een cover van een nummer. Wat absoluut niet hun stijl is. Maar daar hebben ze echt wel een vlucht gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: I Follow Rivers.
0: Mm.
1: En een van de dingen die de drummer toen deed was met een lepeltje in een kopje tikken.
0: Oh ja.
1: En daar zijn ze, zeg maar, in Nederland is de baan vrijgekomen voor hun, of de weg vrijgemaakt. En ze zijn inmiddels niet meer weg te denken. Ze waren laatst ook bij Pinkpop weer op het hoofdpodium, de mainstage.
0: Oké. Daarna Tom O'Dell.
1: Ja, een heel mooi nummer. Ja,
0: dat is weer wat rustiger.
1: Weer. Ja. Weer rustiger. Wat ik aan Tom O'Dell mooi vind, is de emotie die erin zit. En ook dit nummer is een hele mooie maat zit erin. Hij heeft een hele mooie stem. En dat pakt me dan ook weer. Dus dan hoeft er niet meer gierende gitaar in te zitten.
0: Dat hoeft niet altijd.
1: Nee, dat hoeft niet altijd. Nee. Nee, dat zal je verrassen verderop nog. Maar Tom O'Dell is gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja.
1: En zijn stem pakt gewoon heel erg.
0: We gaan luisteren naar Triggerfinger en daarna Tom O'Dell.

0: Ja, we gaan al walsend dit nummer uit van Tom O'Dell. Prachtig nummer waarin hij zingt over de toestand in de wereld. We gaan het even wat kleiner maken. Jouw toestand in jouw wereld. Heel fascinerend hoe jij hebt verteld aan mij, wat in het begin van de uitzending ook naar voren kwam, dat je gefascineerd bent door dieren, met name door paarden, en de relatie met mensen, en dat je ook heel veel aandacht hebt gekregen voor de kwetsbare groepen. En die combinatie heb je dus gevonden in de Manege zonder drempels, waar je als bedrijfsleider werkt. Ja, kun je iets vertellen, welke persoonlijke ervaringen je daarbij hebt, wat je dagelijks dan eigenlijk ontmoet?
1: Wat ik vooral dagelijks ontmoet, en dat was waar ik door het eerste geraakt was, is de onvoorwaardelijke liefde die of de ouders, of de begeleiders, of de vrijwilligers hebben voor mensen met een intensieve zorgbehoefte. En dat is heel breed. Het kunnen mensen zijn met een meervoudig beperking, niet aangeboren hersenletsel, spierziektes, noem maar op. Vanmorgen ook weer iemand, want ik was heel even in Bennekom, volledig blind. Maar de aandacht die er is voor de medemens op dat niveau, dat is echt, dat vind ik zo mooi om elke dag te zien. En dan ook nog eens een keer de combinatie van wat de paarden dan betekenen voor de doelgroep die bij ons komt. De rust die ze geven, de ontspanning die ze bieden. Heel veel mensen die bij ons komen, die zijn rolstoelafhankelijk. Maar niet alleen rolstoelafhankelijk. Ze hebben ook helemaal geen eigen ruimte, want ze hebben altijd iemand nodig die hun overal bij helpt. En op het moment dat ze op het huifbed liggen, hebben ze gewoon 20 minuten voor zichzelf. Niemand die aan ze zit, niemand die wat van ze wil. Gewoon echt 20 minuten voor zichzelf. En er zijn eigenlijk maar twee onderdelen, of twee sporten om het zo te noemen, waar deze doelgroep vaak wat aan heeft. Dat is of zwemmen, of huifbed rijden. En bij zwemmen moet je ook nog eens een keer omkleden, douchen, droog maken. En eerst gewoon, ik ga op dat bed liggen. Niet gewoon, maar ik word op de bed gelegd. En ik ga gewoon 20 minuten ontspannen.
0: Ja, dus los van de beperkingen.
1: Los van de beperkingen. Dus worden echt meegenomen door de paarden op dat moment. En dan zijn die paarden, die zijn zo ontzettend lief en rustig en ontspannen.
0: Dat is mooi, zo'n connectie tussen mens en dier.
1: Ja, dat is echt geweldig elke dag weer om te zien. Dus dat vind ik gewoon een voorrecht om dat mee te mogen maken.
0: Ja. De Manege zonder drempels in Bennekom heeft ook een eigen website, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, dus ik nodig de luisteraars uit om daar eens naar te kijken.
1: Ja.
0: En je kunt ook altijd op bezoek komen, hè?
1: Je mag altijd aankomen. We hebben een moestuin waar we mee bezig zijn. Ja. En het allerbelangrijkste, we zijn natuurlijk een stichting die afhankelijk is van donaties.
0: Ja.
1: Dus we kunnen elke hulp gebruiken. We zoeken ook nog vrijwilligers. Of het nou is voor de tuin om bij te helpen, of te helpen met de communicatie opzetten, fondsenwerving. Dus neem gewoon contact met ons op en kijk wat je voor ons kan betekenen.
0: Kijk op de website Manege zonder drempels. Je bent van harte welkom daar. We gaan weer over naar de muziek.
1: Ja.
0: Ja, de volgende.
1: Nothing But Thieves.
0: Ja, vertel.
1: Ook een hele goede band en een hele goede zanger, maakt ook goede muziek. En hier komen de gitaren wel weer een beetje terug.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar heerlijk toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ik zie je nu al glimlachen.
1: Ja, zeker.
0: En daarna hebben we een nummer van Police, Invisible Sun.
1: Ja, nou, de Police, dat is echt jeugdliefde. Ik was 15 toen ik naar mijn eerste concert mocht. En dat was de Police in Rotterdam, samen met mijn broer. En het is altijd zo gebleven.
0: Mm-hmm. Dus nog steeds?
1: Nog steeds, ja. Ik kan met veel plezier luisteren. Ze maken geen nieuwe muziek meer. Maar inderdaad, ga ik ook regelmatig naartoe. Ja.
0: Nou, laten we gaan luisteren. Nothing But Thieves en daarna hebben we de Police.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat was 1981, de Invisible Sun van Police. Nou, onzichtbaar is de zon op dit moment niet. Maar wij zitten hier in de studio met onze gast Caroline Visser. En het is haar dozijn die we nu horen. We gaan over naar jouw nummer 3. We komen in de persoonlijke top 3.
1: Ja.
0: Ja, en ja, daar staat een engel.
1: Ja, van Rammstein.
0: Van Rammstein, bezongen door Rammstein.
1: Ja. Ja, en de Matrix film gezien en kwam muziek van Rammstein naar voren. En die had ik nog nooit gehoord. Toen dacht ik, wat is dit voor muziek?
0: Dus, en je was helemaal begeisterd.
1: Ik was begeisterd door de muziek van Rammstein, ja. Ook hier eigenlijk ook wel een combinatie van de humor die in de tekst zit. Met toch wel de stevige muziek en ook de waanzinnige shows die ze geven.
0: Oké. Rammstein. En daarna hebben we een nummer dat heet The Fly van U2.
1: Ja. Ook een waanzinnige band. En ook een hele mooie...
0: Heb je die ook ooit zien optreden?
1: Ja, meerdere malen. Ja, ja,
0: ja. Je bent wel iemand die heel vaak
1: naar concerten gaat. Ja, ja, ja, dat klopt.
0: Nu heeft U2 een heleboel nummers gemaakt. Waarom nu The Fly?
1: Ja, ook weer toch weer de muziek. En toch wel de specifieke U2 geluid wat hierin zit.
0: Ja, ook het gitaargeluid.
1: Ook het weer de gitaar, ja.
0: Nou, ik wil het graag een beetje specificeren.
1: Ja.
0: Laten we gaan luisteren naar de engel van Rammstein. En The Fly van U2.

0: Ja, dan zijn we weer bijna aan het einde gekomen van dit uurtje. We hebben kennis gemaakt met de muziekwereld van Caroline Visser. Veel gitaren, mooie muziek. En wat ook heel opvallend is, dat je heel graag naar concerten gaat.
1: Ja.
0: Bijna alle mensen die gedraaid zijn vandaag, die heb je ook live gezien. Nu heb ik toch een vraag aan je. Is er een bepaald artiest of groep die je nog niet gezien hebt, maar je heel graag naartoe wilt?
1: Ja, die staat op het lijstje. Dat is Nothing But Thieves. Hmm. En die komen in januari. En ik sta op Ticketswap in de hoop dat ik een kaartje te pakken kan
0: krijgen.
1: Kijk,
0: dus eigenlijk wordt het al bijna gerealiseerd.
1: Ja, hopelijk wel, ja.
0: Is er nou ook een artiest of een groep die niet meer bestaan, waar je niet meer naartoe kunt gaan, maar waarvan je denkt, daar had ik eigenlijk naartoe gemoeten?
1: Soundgarden.
0: Kijk, het komt er in één keer uit, hè? Soundgarden.
1: Ja.
0: Niet in je lijst, maar ja.
1: Nee, en de zanger leeft helaas niet meer. Dus vandaar dat het ook niet meer gaat lukken.
0: Dat gaat niet meer lukken, maar dat is wel een groep die je graag,
1: die ik graag had willen zien. Ja.
0: We gaan naar het einde. Ja. Wat is het laatste nummer?
1: Ja, dat is van Sting, Brand New Day.
0: Ja.
1: En Sting is eigenlijk mijn eerste muziekliefde toen ik 15 was. En het is nog steeds gebleven.
0: Ja.
1: En zijn muziek is heel variabel. Jazz, maar ook middeleeuws.
0: Ja.
1: En
0: daar heb je ook een concert van gezien, geloof
1: ik. Daar heb ik ook een concert van gezien, ja. Ja, jaren geleden. Was ook echt de moeite waard.
0: Was dat qua aankleding ook zo?
1: Nee, het was gewoon alsof je in een concertgebouw zat. En daar zat hij op zijn gitaar. En daar zong hij de middeleeuwse muziek.
0: Ja.
1: En dat was het.
0: Dat was het.
1: Ja.
0: Heel sober.
1: Heel sober, maar zijn aanwezigheid is al genoeg om een hele zaal te vullen met duizenden
0: mensen.
1: Dat
0: maakt het helemaal voldoende.
1: Ja.
0: Caroline Visser, hartelijk dank. Je hebt niet alleen de wereld van de muziek aan ons geëtaleerd, maar ook jouw liefde voor de mens en paarden. En vooral ook de combinatie daartussen. En hoe paarden in samenhang met kwetsbare kinderen een heel mooi geheel kunnen vormen.
1: Ja.
0: In de manege zonder drempels. Dat is in Bennekom en iedereen is daar welkom. Ze zoeken ook nog vrijwilligers. Dus kijk eventjes op die website. Manege zonder drempels in Bennekom. En we horen Sting. En volgens mij gaan we heel gauw naar het vocale gedeelte toe. Ik ga mijn mond houden en ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Dirk Meijer en hoofdpersoon was Caroline Visser.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Ja, een muzieksoort die zich ook perfect leent voor lange uitgesponnen muziekstukken. De elektronische muziek. En we beginnen met een autoritje. Hier is de volledige autobaan van Kraftwerk.

0: dan goed luistert.
1: Dan ook helemaal, hè?
0: Ja, ja, dan ook helemaal. Ja, vind ik ook. Wie goed luistert, die hoort aan het begin van het nummer. En dan moet je wel weer dik 22 minuten voor terugspoelen. Die hoort aan het begin die cadans die je vroeger ook hoorde als je van Ede naar Arnhem reed via de hei. Over die betonplaten wegen uit de oorlog. Kedung, kedung, kedung.
1: De oude Rijksweg, het hazenpad van de Duitsers vroeger.
0: En dat hoor je nog een beetje in dit fascinerende nummer Autobahn van Kraftwerk uit 1974. Welkom, lieve luisteraars, kan ik inmiddels zeggen bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 226. En u hoorde hem al voorbij komen. Welkom ook aan Peter Hoverstad.
1: Goedenavond.
0: Bij deze uitzending die wij vooraf opnemen en die wij allemaal gaan uitzenden in juli als we stilstaan bij in onze zomerspecials bij The Long Versions. En lieve luisteraars, braken wij vorige week al een record met maar 6 nummers in 2 uur. Daar gaan wij vanavond overheen. Vandaag hebben we er maar 5 zelfs. Maar ook als het goed is, net iets meer tijd om te praten erover. Elektronische muziek, jij houdt ervan.
1: Ik ben daar wel mee opgegroeid, ja. Dat is, ik ben echt zo'n een Jean-Michel Jarre en een Klaus Schulze fan in hart en nieren. Vanaf dat ik, denk ik, 12 was.
0: Ja, dus hebben we deze ook speciaal voor jou gereserveerd.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ja, want ik moet wel zeggen, Peter, dit is de eerste keer dat wij deze uitzending opnemen dwars door elkaar heen. En dat is wel een beetje schizofreen, want inmiddels hebben we de 5e al opgenomen. En we zijn nu de 2e aan het doen. Het is, ja. ik moet er af en toe wel een beetje bij stilstaan, maar dat komt helemaal goed.
1: Nou, we kunnen wel tot rust komen gedurende de nummers, ja, die zijn lang genoeg.
0: Daar hebben we tijd genoeg voor. Lieve luisteraars, als je het hebt over elektronische muziek, dan mag Vangelis niet ontbreken. De Griek, waar we eerder al een uitzending volledig aan gewijd hebben. En toen, in die uitzending die helemaal over Vangelis ging, toen hadden we een single versie van een deel van het album Heaven and Hell. Heaven and Hell Part 2. En nu hebben we van dit epos uit 1975 het hele complete eerste deel. Heaven and Hell Part 1. Ga lekker achterover leunen. Dit neemt je mee op een reis tussen heaven en hell. Hier is Vangelis.

0: Prachtig, dat moet je even helemaal uit laten lopen. Je luisterde naar Heaven and Hell Part 1 door Vangelis, die daarmee de enigste Griek is in een uitzending die voor de rest vooral gevuld is met Fransen en met Duitsers. En een Engelsman zat erin, John Anderson, die gevraagd werd om voor het laatste stuk zijn tekst schrijven en zijn vocalen bij te dragen. Het hele nummer Heaven and Hell Part 1 bestaat eigenlijk uit 4 stukken. Het eerste stuk, Bacchanale. Dan als tweede, Symphony to the Powers Be, Movements 1 and 2. En dan als derde, Symphony to the Powers Be, Movement 3. En als laatste deel hoorde je net, So Long Ago, So Clear. Wat ook nog apart als single is uitgegeven van het album. Met John Anderson van Yes, die zijn maatje Vangelis uit de brand hielp. En Peter, ten opzichte van het eerste nummer wat we draaiden, Autobahn, zijn we nu toch wel meer meegenomen op een reis met allemaal verschillende melodieën, gevoelens, noem het maar op.
1: Ja, de Kraftwerk is echt een analoge synthesizer geluid. En dit is, zoals het opgebouwd is, dan in 4 delen ook eigenlijk veel meer klassieke stoel. Ja. Terwijl Vangelis, ik zeg het nog maar, die kon geen noot lezen. Maar
0: nee.
1: Die kon zich wel in dat, ook in dat stuk epische en opbouwen en verhaalvertellende muziek begeven. Dat is wel mooi.
0: En we hebben dat toen in die uitzending die we helemaal aan hem gewijd hebben ook gezegd. Dat maakt hem zo geniaal. Dat hij gewoon geen noten kon lezen, maar wel ondertussen zichzelf autodidact dit aangeleerd heeft. Dat is echt bizar.
1: Ja, ik heb het denk ik al een keer eerder gezegd, maar de synthesizer van hem ook was helemaal zonder teksten, zonder naampjes van dit en dat en deze knoppen. Het was met symbooltjes. Ik weet niet of die ook nog dyslectisch was. Of
0: misschien iets dergelijks. Of autistisch of zo. Maar
1: alles
0: zou,
1: was
0: zou
1: met soort rolletjes met symbolen erop. Zodat hij precies wist wat hij daarmee kon doen.
0: Ja, bizar. Lieve luisteraars. Het klinkt bizar als je net pas 2 nummers gedraaid hebt. Maar ja, we zijn alweer bijna aan het eind van het eerste uur. En dan wil ik u nog even meenemen naar Tangerine Dream. En dat is een elektronische muziekgroep uit Berlijn. Ik had van hen echt heel veel langere en epische nummers kunnen uitkiezen. Maar ja, er valt maar zoveel in 2 uur te stoppen. Zeker als het allemaal nummers zijn van 22, 23 of zelfs een half uur. Maar het wordt deze. Eigenlijk met het eerste nummer van de tweede uur bij kan ik nu alvast zeggen tot over een half uur blijf luisteren. Maar goed, ik ga eerst even uitleggen dat Tangerine Dream in 1986 het album Green Desert uitbrengt. En daar staan eigenlijk allemaal ideeën op die ze niet hebben uitgewerkt tot hele lange uitgesponnen nummers. En één daarvan is Indian Summer. En daar hebben ze eigenlijk helemaal niets aan veranderd aan dat nummer. Ze hebben het zoals ze het ooit in 1973 hebben opgenomen op dat album Green Desert gezet. Misschien ook nog even goed om te noemen. Tangerine Dream komt uit de Berlijnse school. Dat is een term voor een aantal van elektronische acts, zeg maar. Die allemaal een beetje op deze manier muziek maakten. En dan hoort daar bijvoorbeeld ook bij een Klaus Schulze die we aan de tweede uur nog gaan draaien. Tot zover. Dat gezegd hebben aan de allemaal, kan ik jullie melden dat wij het laatste stukje van het eerste uur uitgaan met Tangerine Dream, Indian Summer. En dat je straks in het tweede uur verrast wordt na de jingle met een stuk van Jean-Michel Jarre. En welk stuk, dat houden we nog even geheim. Eerst is hier Tangerine Dream.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: absolute Franse grootmeester van de elektronische muziek, Jean-Michel Jarre. Met zijn Equinox Part 5, 6, 7 en 8. Uit 1978 komt dit. En ik vroeg fan en liefhebber Peter Hovestad welke LP-helft van Jean-Michel Jarre moet het worden? En ik had eerst zelf, geloof ik, Oxygen erop staan. De eerste vier. Maar jij zei Equinox deel 5, 6, 7 en 8. Die moet het worden. En kun je dan ook uitleggen waarom die het moest worden?
1: Oxygen 5, dat is in de jaren 77 een single geweest. En die kent iedereen wel. En Equinox Part 5, waar we mee begonnen, dat is ook een single geweest. In
0: 78?
1: Ja, 78, 79 is dat een single geweest. En die is iets minder bekend. En het verhaal van die vier nummers bij elkaar, dat vertelt ook dat vind ik ook een mooie samenstelling.
0: Ja, absoluut, want het is wel weer, net als wat we hadden het in het eerste uur er ook over, het verschil tussen Vangelis en Kraftwerk, maar ook hier in Jean-Michel Jarre hoor je dat hij gewoon met vier nummers een heel verhaal vertelt en het toch weer weet samen te smelten tot één geheel, want jij zei dat laatste stuk, part 8, hè, zeg maar even voor het gemak in het Nederlands, is eigenlijk een vertraagde versie van deel 5, waar
1: ja,
0: het begint.
1: De helft van Equinox 8 is de soort, wat is het?
0: Een reprise, zeggen ze dan.
1: Ja, of een voetnoot van het album.
0: Ja.
1: En begonnen eigenlijk hetzelfde nummer van part 5 waar we mee begonnen. En dat wordt nog even een reprise gegeven, ja.
0: Ja, en daar hadden we het net ook over. Terwijl we hebben tijd genoeg om over dingen te hebben tijdens de nummers. Dit is natuurlijk de vinyltijd. Hè? Dit het vierde album wat hij uitbrengt. Hij heeft eerst twee meer soundtracks, geloof ik, voor televisie of iets dergelijks heeft hij gemaakt. Maar dan komen er drie albums uit. Die denk ik hem 100% op de kaart zetten. In 1977 Oxygen. In 1978 deze Equinox. En dan in 1980 Magnetic Fields.
1: Ja.
0: En de single die daarvan afgetrokken wordt, is denk ik ook misschien wel zijn grootste hit geweest. In ieder geval in Nederland.
1: Ja, nou, dat is ook wel leuk. De link met Nederland. Oxygen bijvoorbeeld, zijn eerste hit, dat was alleen in Nederland.
0: Ja.
1: En daarna pas in Europa. Dus ik heb hem live gezien een paar jaar terug. En daar maakt hij nog een opmerking over. Dat hij dus Nederland heel erg bedankt voor zijn carrière. Want dat werd dus een hit in Nederland. En daarna pas in de rest van de landen. En in Frankrijk als allerlaatste pas.
0: Ja. Maar die drie albums hebben wel allemaal één ding gemeen. En dat is namelijk dat ze eigenlijk alle nummers heten na het album. Hè? Dus het is Equinox Part 1, 2, 3, et cetera, tot en met 8. Maar de stukken zijn per LP-helft verdeeld. Want op dat moment hebben we nog geen CD. We hebben nog geen streamingsdiensten. Het moet op vinyl neergezet worden.
1: Ja, en je moest omdraaien. En dan had je het eigenlijk deel 2. Alleen de stukjes had hij dan apart genoemd. Omdat daar toch een onderscheid in zit. Er zitten overgangen in.
0: Ja, maar voor mij zijn het altijd wel die, ik luister er nog steeds naar in die LP-helft. Want hij heeft natuurlijk de mogelijkheid gekregen nu met CD om het helemaal aan elkaar te lassen of te lijmen. En ik weet dat hij ook op een gegeven moment een best-of CD gemaakt heeft. Dat is een soort van hele lange trip waarbij hij alle nummers los van elkaar aan elkaar verbindt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wat hij kan nu. Ik zei het net al, je kunt nu op de streamingdiensten kun je een playlist aanzetten van 3 of 4 uur achter elkaar. Je slecht in slaap valt, weet je wel, dan met die regengeluiden en zo. Dat gaat 3 uur achter elkaar door.
1: Yeah.
0: De CD, toen we alleen nog maar CD hadden, toen werd ook dat tot het maximaal. Dan kreeg je nummers van een uur. Ik weet dat de band Transatlantic, waar Neil Morse in speelt. En daar heeft Elisa Krijgsman ook weer mee samengespeeld. Die een tijdje terug onze gast was. Die heeft met zijn band Transatlantic op een gegeven moment een nummer van een uur gemaakt.
1: Ja.
0: En dat hebben ze ook live gespeeld.
1: Ja, ja, je kon 75 minuten, hè? Of 76.
0: Dus er is steeds gezocht naar het maximale. Hoe lang kunnen we een nummer maken? Want dit gaat natuurlijk over de long versions. En dat is inmiddels, is dat zo ver en zo eigenlijk oneindig groot gemaakt dat het ook niet meer in een uur radio past, hè, om een nummer te draaien, omdat ze nog langer dan een uur zijn.
1: Ja, dan moeten we het nieuws eruit gooien. Nee, dat kan niet.
0: Nee, maar in dit geval, dus bij Jean-Michel Jarre en zeker bij die drie platen waarvan ik denk dat hij daarmee het meest succesvol was. Ik weet dat jij fan bent en nog heel veel andere platen ook goed vindt. Maar dit trio was wel een beetje zijn definitieve doorbraak als synthesizer guru.
1: Ja.
0: Dat zie ik echt gewoon als, dat zijn zes LP-helften.
1: Ja, nou ja, en het mooie is van Oxygen en van Equinox, daar heeft hij nog twee albums achteraan geplakt.
0: Ja.
1: En, omdat hij weer terug wilde naar het analoge. Dit is allemaal analoog, allemaal werk nog allemaal van voor het sampler-tijdperk. En daarna heeft hij dus weer, zeg maar, waar hier nu 8 staat. We hebben Equinox 9 tot en met 13. En dan weer een ander album, 14 tot en met, weet ik veel, 23. Ja. En terug naar de analoge synth.
0: En toen zeiden wij, dat heeft hij met die twee albums wel gedaan, maar met Magnetic Fields dan weer niet.
1: Nee, en met de latere albums verder ook niet. Nee.
0: En als je het hebt over dat hij het maximum opzocht wat hij wat kon, want ik heb het even opgezocht, moet even kijken. Hij heeft wanneer was het? In 1990 heeft hij het album Waiting for
1: Cousteau. Ja.
0: Cousteau was van There's a Bum. Nee, maar Cousteau. En zei jij, dat is een nummer van?
1: 43 minuten staat erop. En die heet ook Waiting for Cousteau. Dat is 43 minuten wachten.
0: Toen hij niet meer aan een LP-helft vast zat, maar met CD meer ruimte kreeg, heeft hij hem ook gepakt, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dan hoefde hij, ja, dan dat was dan 43 minuten achter elkaar. Anders had je hem om moeten draaien als dat alleen op LP was geweest.
0: Ja. En nog even één dingetje over Jean-Michel Jarre. We zeggen altijd, je hebt de drie grote, hè, vaak in een muziekstroming. En als het gaat om elektronische muziek, dan hebben we Vangelis. Was misschien de meest klassiek ingestelde van de drie.
1: Ja.
0: Dan had je de Italiaan.
1: Moroder.
0: Die was disco, meer op de disco en de dansmuziek.
1: Commercie, ja, zeker.
0: Van die drie is dan Jean-Michel Jarre de derde. En die heeft misschien wel het meeste uit het medium synthesizer gehaald.
1: Ja, en die was ook in het maken van sounds en soundscapes. Dat ontwikkelen van de geluidjes die erin zaten. Die kreeg je in latere popsongs, van jaren later, kreeg je die terug. Of het nou een handclap is of andere geluiden die in de albums zelf had zitten. En daarmee trendsetter mee.
0: Ja.
1: De meeste DJ's, de grote DJ's, die gebruikten sounds van hem. En in popmuziek kwam dat sowieso heel erg naar voren.
0: Ja. Ja, het is een geniaal man, Jean-Michel Jarre. Misschien moeten we daar nog eens een keer gewoon 2 uur alleen maar aan hem besteden.
1: Ja, omdat ik ben heel erg fan van in de tijd dat hij in 87 Zulik maakte. Dat was de eerste digitale sampler, was toen 2 jaar voorhanden. En die is volledig met samplen gemaakt. Daar heeft hij ook een baanbrekende dingen mee gedaan. Als je dat luistert, denk je, joh, wat een vreemde zaken zitten erin. Maar daar heeft hij 43 talen van de wereld. Die zitten daar uitspraken van in.
0: Ja, bizar.
1: In voorbereiding, daarom heeft het ook 2 jaar geduurd voordat dat album er was. Daar moest de hele wereld over om mensen op te nemen. Inuiten, mensen uit Zambia.
0: Ja.
1: Die staan er allemaal op.
0: Ik zet hem op de harde schijf in mijn achterhoofd voor een toekomstige uitzending. Eerst moet ik zeggen, Peter, want ja, 5 nummers. Dus we gaan dan richting het laatste nummer. Bedankt voor de techniek vandaag weer.
1: Ja, het is een schuifwerk, niet te geloven.
0: Viel mee, hè. Volgende week, lieve luisteraars, dan krikken we het gemiddelde weer omhoog met zeker 10 nummers. En dan zal de herkenbaarheid wellicht ook wel weer wat hoger liggen als we gaan duiken in de lange versies in de pop- en soulmuziek. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan nu het langste nummer draaien wat ik ooit zal draaien. Want na deze zomer stoppen we even met het long versions concept. Hij kwam ook uit de Berlijnse school. En samen met Tangerine Dream zijn ze de grondleggers van de Berlijnse school. Op het gebied van elektronische muziek, dat wil dat zeggen. Klaus Schulze. Ik denk dat dit de basis is voor heel veel. Hoe heet het? Die muziek waar je lekker tranquilo van wordt.
1: Ja, ik mis ook
0: ambient.
1: Ambient muziek.
0: Het is de grondlegger van de ambient.
1: Ik mis een beetje de De walf is geluiden er doorheen.
0: Ja. Ga luisteren. Ga lekker achteroverleunen. Van het album Mirage uit 1977. Het laatste nummer van vandaag. Klaus Schulze, Crystal Lake.

0: van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

En dat was Blauwe Nacht van Sineke, een Nederlandstalige meezinger uit 2012, afkomstig van haar album Eindeloos. Sineke kennen we natuurlijk van haar vrolijke repertoire en haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook verder buiten. En wilt u reageren of een bezoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw bezoekjes en opmerkingen blijven van harte welkom. En in het kader van verzoekplaten draaien we deze week een verzoek van radiocollega Ruben Landman. Ruben is bestuurslid van het Omroep en maakt regelmatig programma's als Link, Studio C en Mijn Dozijn. Daarbij verzorgt hij niet alleen de presentatie, maar ook de redactie en techniek. Ruben stuurde verschillende suggesties in met hele uiteenlopende Nederlandstalige nummers. Ik heb daaruit gekozen voor Opzij van Herman van Veen, een klassieker uit 1979, geschreven door Herman van Veen, Erik van der Wurf. Het nummer gaat over haast van alle dag en is verrassend actueel gebleven. Hier is Herman van Veen met Opzij. MUZIEK

als het echt moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten, nou dag tot ziens.

check. Pak pas. Wij hebben ongelooflijke haast. Opzij, want wij zijn haast raad. Wij hebben maar een paar minuutjes tijd.

0: Dat was Wij Samen van Temming en Temming. Een plaat uit 2019 van broer en zus Danny en Erna Temming. Het lied gaat over verbondenheid en de bijzondere band die je met elkaar kunt hebben.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan nu even 83 jaar terug in de tijd. We gaan naar de donkere oorlogsjaren. Het volgende nummer bestand dus uit 1943 en is van Piet van Dijk en zijn orkest. Ondanks de omstandigheden van die tijd bleef er behoefte aan muziek, ontspanning en amusement. Aanzoek is een opname die ons een mooi inkijkje geeft in de Nederlandse lichte muziek van de jaren 40. Hier is Piet van Dijk en zijn orkest met Aanzoek.

0: Ja, het wijnfeest van Willeke Alberti, een nummer uit 1993. En het lied behaalde destijds een notering in de Nederlandse hitlijsten en groeide uit tot een geliefde plaat uit haar latere repertoire. Willeke Alberti behoort natuurlijk al decennia lang tot de grande dames van de Nederlandse muziek. Al op jonge leeftijd maakte zij haar debuut en sindsdien bouwde ze een indrukwekkende carrière op met talloze succesvolle nummers, televisieoptredens en theaterproducties.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en dat is Jan Smit. Jan Smit werd geboren op 31 december 1985 in Volendam en groeide uit tot een van de succesvolste artiesten van Nederland. Op 10-jarige leeftijd brak hij door als Jantje Smit met de hit Ik zing dit lied voor jou alleen, nadat hij eerder was opgevallen door een duet met Carola Smit van BZN. Zijn succes bleef niet beperkt tot Nederland. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wist Jan een groot publiek aan zich te binden en bracht hij diverse Duitsstalige albums uit. Zijn internationale succes leverde hem zelfs een exportprijs op. In de jaren daarna maakte Jan moeiteloos de overstap van kinderster naar volwassen artiest met hits als De Nacht Verdwijnt, Als de Morgen Is Gekomen en Leven Nu Het Kan verstevigde hij zijn positie aan de top van de Nederlandstalige lied. Na zijn muziekcarrière werd hij ook een vertrouwd gezicht op televisie. Programma's als Gewoon Jan Smit, De Beste Zangers en Sterrenmuziekfeest op het plein maakten hem ook populair als presentator. Met zijn herkenbare stem, zijn Volendamse roots en zijn passie voor muziek behoort Jan Smit al bijna 30 jaar tot de belangrijkste ambassadeurs van het Nederlandstalig lied. En nu gaan we luisteren naar twee nummers uit zijn indrukwekkende repertoire. We beginnen met Hoe kan ik van je dromen? En daarna hoort u als De Nacht Verdwijnt een nummer dat inmiddels is uitgegroeid tot een echte Jan Smit klassieker.

0: tijd voor het cabaretmoment.
1: We gaan luisteren naar een nummer van Brigitte Kaandorp, een van de bekendste cabaretières van Nederland. En al sinds de jaren 80 weet zij volle theaterzalen te vermaken met haar scherpe observaties, humor en bijzondere liedjes. Het volgende nummer komt uit haar theaterprogramma Badwater uit 2002 en laat precies zien waar Brigitte Kaandorp zo sterk in is. Humor combineren met alledaagse situaties waarin veel mensen iets herkennen. Hier is Brigitte Kaandorp en met het nummer Hij is niet helemaal goed.
2: Ik weet niet, ik kan dus al vrij weinig, maar hij kan helemaal niks. Nee! Echt helemaal niks, helemaal niks. Echt opvallend. Echt opvallend. Je hebt wel eens van die mannen. Je kent ze wel, die staan dan zo in de kroeg, een beetje macho, zo midden in de nacht, zo met een biertje en zo. En die zeggen dan, nou, kan niks, kan alleen een ei bakken. Dan denk ik, ja, jij kan nog een ei bakken. Ja. Ja. Die van mij kan nog ineens een ei vasthouden. Dat is een ei. Nee, maar dat is natuurlijk flauw, want hij is hartstikke leuk. Dat wel, het is een hele leuke, grote, stevige, nou ja, een beetje, Daniel, ja. Grote, leuke, ik word altijd nog een beetje slap in de knie als hij binnenkomt. Ik vind hem helemaal, echt zo going, helemaal. Nee, maar hij is echt hartstikke leuk, maar het wordt me dood nog een keer, echt waar. Nee, echt, dat wij nog leven met z'n allen, met het hele gezin. Nee, dat is eerlijk, dat is echt een wonder. Wij zijn al 3 keer geëlektrocuteerd met z'n allen, ja. Nee, maar het is niet alleen zo dat hij niks kan, maar hij heeft ook nog een soort ongeluk aan zijn reet hangen, zou ik maar zeggen. Ja, ik wou het niet zeggen, maar ik weet niet hoe ik het anders uit moet drukken. Als hij ergens binnenkomt, beginnen dingen spontaan over te stromen, af te breken, neer te storten of je hebt een parkeerbon, dat soort dingen. Ja, het is echt gevaarlijk. Lastig, het is ook lastig ook. Ja, het is echt, wij zouden bijvoorbeeld afgelopen weekend, zouden wij naar Texel. Want wij hebben familie op Texel. En het lijkt me ook zo leuk met al die schapen daar. Ja. Nou ja, dat wij dan in Den Helder arriveren, dan hangen we al helemaal joelend zo uit de ramen. Van dat we daar zonder kleerscheuren en klapbanden heel huids gearriveerd zijn. Toen zijn we zelfs ook nog die boot opgekomen, want vorige keer waren we te water geraakt. Op een of andere manier is het allemaal nog goed gekomen. Ik had dus wel tegen hem gezegd deze keer, nou, ik stap wel uit met die kinderen, dat jij die auto, die boot oprijdt, dan verzuipt er tenminste maar eentje. Ja. Ja, je moet gewoon een beetje praktisch zijn, dat vindt hij ook. Dus wij nemen dan ook echt afscheid voor het leven, zo. Ja. Ja. Ja. Nou, dus hij rijdt die auto, die kinderen, die lopen dan helemaal heel braaf met hun kleurpotloden zo in de aanslag. Want die gaan altijd heel braaf in een hoekje zitten kleuren. Als alles weer in het 100 is gelopen, zitten zij zo met kleurplaten zo in een hoekje te wachten tot het weer een beetje op orde is gekomen. Maar dat was allemaal niet nodig, want wij kwamen boven aan dek. Toen stond hij al helemaal triomfantelijk tegen de reling geleund. Zo van, zie je dat ik toch eigenlijk heus wel wat kan. Zo met zijn autosleuteltjes. Ik hoef het geen eens meer verder te vertellen. Ja. Nee, het was trouwens, het was nog veel erger. Het was nog erger, dat geloof je niet. Ik weet niet of je het verschijnsel reling kent hier in Utrecht. Nou ja, voor de mensen die dat dan niet weten, dat is zeg maar een soort leuning om die boot heen. Om ervoor te zorgen dat je er niet gelijk aflazert als het er een beetje deining is. Maar dat heeft bij die van mij helemaal geen enkele zin. Want die staat natuurlijk uitgerekend precies tegen zo'n stukje reling wat een hekje is. Ja. Waar het haakje ook van open is, dus ik, tuurlijk. Dus ik zie hem zo in één keer zo achterover dat Marsdiep in lazeren. Nou ja, dat was op zich nog niet zo erg, want hij komt ook wel weer altijd ergens aan land kruipen op de een of andere manier. Ja, hij redt zich altijd wel. Ja, die kinderen die weten het altijd al. Dag papa, zo, ja. Ja, ik doe er ook maar niet meer dramatisch over, maar in ieder geval. Maar in ieder geval, dat wou ik zeggen, die sleuteltjes lagen natuurlijk op de bodem van het Marsdiep. Hoe dan ook. Dus wij kwamen helemaal nooit die auto meer af. Of die boot meer af met die auto. Ik geloof dat wij iets van 37 keer heen en weer zijn gevaren. Ja, man. Ja, eerlijk waar. Ja. En de wegenwacht stond natuurlijk ook net steeds aan de verkeerde kant. Weet je. Man. Die kinderen zaten helemaal zo helemaal te braken over hun kleurplaten heen en zo, helemaal zeeziek. Die zei ook af en toe, mama, zijn we er nou al? En dan zei ik, ja, nu. Maar nou niet meer. Wij hebben familie op Texel, we hebben ze nog nooit gezien. Maar dat is gewoon niet leuk meer. Ah, hoe ik nou ook het pand weer verlaten heb. Nou ja, dat is ook, ja, dan zou ik je niet meer lastig vallen. Maar ja, ja. Ja, nou ja, ja. Ah, ja. Ja, dat, nou ja. Ja, dat geloof ik, nou ja. Dat is.
0: Dit is Gezellig Holland.

0: Mooi was die tijd van Corrie Konings, een grote hit uit 1990 alweer, afkomstig van het album Leven en Laten Leven. Het nummer groeide uit tot een van de bekendste liedjes van haar solocarrière en behaalde een hoge notering in de Nederlandse hitlijst.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: We gaan even genieten van een prachtige instrumentale klassieker. Het volgende nummer is De Verlaten Mijn. Internationaal beter bekend als The Lonely Shepherd of Elzheimer Hirte. En werd gecomponeerd door James Last en wereldberoemd gemaakt door de bijzondere plamfluit van George Zamfir.

Space Money Bank. Χάνει μας λάω. Het is voorbij. Voor jou en mij. Ons mooie leven.

0: afscheid van mijn hondje van Hans Kroes. Een gevoelig nummer uit 2014 over het verlies van een trouwe viervoeter. Het lied raakt veel dierenliefhebbers omdat het op een herkenbare en emotionele manier afscheid neemt van een geliefd huisdier. In de tekst staan de bijzondere band tussen de mens en hond centraal. Een vriendschap die door vele baasjes onvergetelijk blijft.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan luisteren naar een recente Nederlandse productie van Iris Penning. Deze Eindhovense singer-songwriter en dichteres staat bekend om haar poëtische teksten en haar eigenzinnige stijl, die ze zelf omschrijft als poëtische pop met een zachte G. Het nummer Steeds een beetje van mij verscheen in mei 2026.

Henk Bernard met Ik lach als een clown. Een recente single van hem waarin hij zingt over de tegenstelling tussen wat je aan de buitenwereld laat zien en wat je werkelijk van binnen voelt. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollandsapenstaartje1vanlei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 van Lei. Ga dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En we sluiten deze week af met een wat minder bekende, maar bijzonder sfeervolle Nederlandstalige plaat. Astrid Eliza bracht Ik sluit zacht de deur van de zomer uit als single in 2014. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne avond gewenst en graag tot volgende week bij Gezellig Hollands op 1 Vallei. Hier is Astrid Eliza met Ik sluit zacht de deur van de zomer.

0: van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar, maar altijd het beluisteren waard. U gaat het komende uur horen. Vanwege privéomstandigheden kon ik voor dit programma niet veel voorbereiding doen. Vandaar even niet de vaste rubrieken, die gaat u volgende week weer horen. We beginnen met een plaat van Cat Stevens, I Love My Dog.

ging steeds sneller. Baba O'Reilly, dat was The Who. We keren even terug naar het Den Haag aan de Noordzee. En daar hebben we een band die je iedereen in Nederland zou moeten kennen in elk geval. En hun grootste hit is The Life I Live. Dit is Q65.

0: gebeurde nogal eens in de jaren 60 dat er een plaat van een Duitsstalige zanger een hit werd. En dat was ook bij deze. In 1965 tot de zevende plaats in de Veronica Top 40. Marmorstein und Eisenbricht van Drafi Deutscher. De Equals zongen Black Skinned Blue Eyed Boys. Een hele duidelijke pacifistische boodschap. We gaan gewoon die oorlog niet meer voeren. En dat soort geluid zouden we in deze tijd maar eens weer moeten horen.
1: Okay, I'm loosening up now, children. Wow.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Als je alle kranten leest. Dat was José den Burger in haar eerste single 1967 met een duidelijke boodschap. Dit is ook mooi. San Francisco, Scott McKenzie.

Ja, een tune die sommige mensen zullen herkennen. Het nummer Wipeout van de Surfaris. Dat was de tune van het programma Popreconstructie van Willem van Buizekom. Wat uitgezonden werd in die periode 1972-1978 op Hilversum 3. We gaan nu naar Bobby Gentry. Ode to Billy Joe.

Ja, afgelopen weekend was het zover. De 4th of July, Saturday in the Park, daar ging het over. En inmiddels zijn dat plaatjes er wel wat veranderd. Iemand met dit Italiaans ijs, die mag oppassen dat hij niet opgepakt wordt door ijs. En Trump heeft al zijn politieke tegenstanders meteen maar weggezet als communisten. Ook al is dat totaal geen... geen vergelijk. Maar genoeg erover voordat ik er weer een politieke boodschap van ga maken. Een plaat nu van de Rolling Stones. 19th Nervous Breakdown.

heerlijke muziek van de Supremes. Stop in the Name of Love. Ik heb hier een singeltje voor me liggen van Fats Domino. Had begin jaren 60 een heel aantal hits in Nederland. Deze werd uitgebracht in 1964, ook in Nederland. En hoe weet ik dat? Nou, het is een plaatje op het R-Tone label. En daar staat links onderin Nederlandse Fats Domino clip. Koepoortsweg 119 in Hoorn. Dus ja, ik denk niet dat hij nog bestaat, maar Koepoortsweg 119 in Hoorn. En ik moet zelf de postcode erbij zoeken. Dit is Heartbreak Hill.

De Mailer McKenzie Band. Ze kwamen uit Den Haag en hadden in 1970 twee bescheiden top 40 noteringen. Dit was de eerste, Red Rover. We steken de grote plas hierover voor de Carpenters. Top of the World.

Met de topgitarist Jan Akkerman in hun gelederen, The Hunters uit 1966 met The Russian Spy and I. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma aangeland. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van The Kinks uit 1969, Victoria. Graag tot volgende week.

0: 1 Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roelsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers. Samen

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Grace Jones en It's Lost Control. Vervolgens hoorden we High Fidelity 3 met The Satisfaction. En daarna was het The Bird and Groovy Train. Vervolgens hoorden we Do You Think I'm Sexy van Ross Stewart. Daarna was het The Bird and Lisa met Kill Jam en Let the Beat Hit Him. En daarna hoorden we The Tramps met Soul Searching Time. En vervolgens Dead or Alive met You Spin Me Around. En daarna was het de beurt aan ons pleutje trance-muziek. En dat is Senna Max Graham met Down to Nothing. Samenstelling Adrie Speckley.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Evert-Jan van Beek.

Ja, ze zijn bekend. Draaien al mee sinds 1994. Dus deze Britse band Muse introduceren lijkt me een beetje overdreven. Dat gaan we ook niet doen. Door de Big Freeze uit 2012 aan het begin van een nieuwe aflevering van het programma Abelio Music. Voor deze dinsdag 7 juli vandaag. Dus aflevering 100.

De Amerikaanse band Cold War Kids. Je hoort dus met de Any Day Now uit 2025. Daarvoor dus de nieuwe single van de Nederlands-Surinaamse singer-songwriter Naomi. En haar nieuwe single die heet Close. Grote kans dat ik je niet meer hoef te vertellen wie het Thomas Azier is. Maar toch maar even dan. De Nederlandse singer-songwriter werd geboren in Leiden-dorp, maar groeide op in Friesland. Op zijn 19e verhuisde hij naar Berlijn om te experimenteren met muziek. Zijn eerste EP's verschenen in 2013. Hij werkte ook nog mee aan de muziek van de Belgische Stromae. Wie kent hem niet? Zijn solo-succes kwam pas echt in 2016 toen de single Talk To Me uitkwam. Als voorloper van zijn tweede studioalbum Rouge, die in 2017 verscheen. Inmiddels heeft hij de nodige albums op zijn naam staan en is er dit jaar ook weer nieuwe muziek van zijn hand verschenen naar de dubbele single Year in a Spiral 2023. In maart van het jaar was dat, is het nu de beurt aan Room of Love. Thomas Azier dus.

Tegenwoordig een vijfkoppige band, maar ze begonnen ooit als duo. Deze Engelse band genaamd Ten V hoorde je bij Eén Vallei in het programma Abelio Music. Overflow hoorde je uit 2016. En daarvoor dus de nieuwe single van de Nederlandse Thomas Azia. Die heet Room of Love. Zometeen de huidige van Interpol. Maar eerst Connor Kelly. What the-

Connor Kelly. Niet te verwarren met de Ierse sprinter, hardloper. Maar goed, daarom heet hij ook Connor Kelly in de Time Warp. Ze komen trouwens uit Nashville, Tennessee. Je hoorde Enemy uit het jaar 2000 en... wat is het? 24? 24 inderdaad, ja. Goed, we gaan naar een band die je misschien wel kent als je al een tijdje geïnteresseerd bent in indie rock. Trouwens, zal het niet onbekend moeten zijn. De Amerikaanse band Interpol. Vijfkoppige band met Paul Banks als leadzanger. Begon in 1997 in Manhattan, New York. Na het debuutalbum Turn on the Bright Lights in 2002 kwam de doorbraak in 2004 met het verschijnen van het album Antics. Inmiddels heeft de band 7 albums op haar naam staan en komt over niet al te lange tijd er een 8e bij. Die gaat The Mirror Wait a Ton heten. This Mirror Wait a Ton, moet ik zeggen. En die komt naar verwachting op 28 augustus aanstaande uit. En van het album komt alvast de single die heet See Out Loud. Interpol dus.

Uit Dublin, deze Ierse band genaamd Little Green Cars. Je hoort ze met Easier Day uit 2016. Daarvoor dus de nieuwe single van de Amerikaanse band Interpol. Die heet See Out Loud. Ze begonnen ooit als huisgenoten in Sydney met een gezamenlijke liefde voor muziek. Josh en Sarah, oftewel het Australische duo Pamela. Ze maken een soort moderne altpop met enorme speelsheid. Niet voor het eerst onder de aandacht bij Amelia Music. Dat stonden ze eerder al recent nog trouwens met een single Skin Contact. Nu is er weer een nieuwe single genaamd Better Than Before. Beide singles staan ook op een debuut-EP genaamd It's Nice to See You Here, die op 10 juli aanstaande uitkomt.

De Australische singer-songwriter Courtney Barnett werkte samen in 2023 met de Amerikaanse band Chastity Belt voor de single Different Now. Daarvoor hoorde je dus de Australische band Pamela met een punt op het eind. Een huidige single die heet Better Than Before. Zometeen de huidige single van Bleachers. Maar eerst deze Broken Social Scene.

Misschien is het beter om ze een collectief te noemen in plaats van een band. Omdat ze allemaal bij elkaar zijn, dan zijn ze mensen negentienen. Jawel. Broken Social Scene uit Canada, Toronto. En het is niet zo gek ook dat deze leden van deze band, zeg maar, dat er dus heel veel zijn, ook wel meedoen aan andere groepen, bands en soms ook solo projecten trouwens. Je hoorde ze met de Skyline uit 2017. En wij gaan nu naar de meeste bands die... die toch onbekend beginnen en uiteindelijk wel steeds populairder worden. En dat geldt zeker voor de band die we zo meteen gaan draaien. Maar misschien ook wel een beetje voor de Amerikaanse band Bleachers. Begon in 2013 als muziekproject van Jack Antonoff. Die was al een beetje bekend eigenlijk. Veel meegewerkt aan andere artiesten en bands. Al sinds enige tijd is het een zeskoppige band trouwens. Oorspronkelijk uit New Jersey. Op 22 mei jongstleden verscheen het alweer vijfde studioalbum van Bleachers, genaamd Everyone for 10 Minutes. Van het album kwam onder andere al het nummer Dirty Wedding Dress als single uit. En die is bij Abelia Muziek trouwens ook heeft bij Abelia Muziek ook onder de aandacht staan. Nu gaat aandacht uit naar een ander nummer dat ook op het album staat. En die heet Sideways. Bleachers dus.

Ooit begonnen in 2012 in Southend-on-Sea. Toen nog vrij onbekend, deze rockband uit Engeland dus. Maar braken definitief door in 2017 met de single Sorry, die ook in ons land trouwens een hit werd. Het duurt nog even voor hun nieuwe en inmiddels vijfde studioalbum gaat verschijnen. Wel weten we dat die Stray Dogs gaat heten. En de release datum staat op 25 september aanstaande. Als opwarmer van het album is alvast nummer Evolution als single verschenen. En die hoorde je zojuist, Nothing But Thieves dus. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Volgende week dan zijn we er nog één keer voor de zomerstop. Dan gaan we er 6 weken tussenuit. Volgende week dus nog niet. Dus ik zou zeggen, graag tot volgende week. En mocht je alles nog rustig op je gemaakje nalezen, kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers van elke week, plus een korte beschrijving. En met een beetje geluk ook nog een link naar YouTube. Of als het niet is, een link naar Spotify. Dit zijn nog de Kings of Leon. Met Actual Daydream. Dank voor het luisteren.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Een hele goede avond en wat goed dat je weer luistert naar de Weekendploeg. Ik zit hier vanavond met Dirk van Ede en Jari Doest. Jari Doest wordt ondertussen even binnengelaten terwijl ik dat noem, door Dirk. Evan Haasleger is helaas niet bij. Die ging naar een concert in het Openluchttheater in Ede. En we beginnen vandaag met een nummer van iemand die er helaas niet meer is. Hier is Bonnie Tyler. Met haar... Total Eclipse of the Heart.

Ja, dames en heren, dat was Bonnie Tyler. Helaas ons ontvallen deze week. Heel jammer. Maar ja, hè, hoort bij het leven. Dames en heren, welkom bij de Weekendploeg.

0: We zijn er weer bij en we hebben vandaag weer een gast. Eigenlijk een soort van vervanger. De vervanger van Evan Hazeleger. Hij zou hier zijn, ik heb het al genoemd, maar hij is naar het Openluchttheater met zijn gezin. Er komt zo nog een nummertje langs van Erik Hazeleger, de vader van Evan. Want dat hebben we allemaal voorbereid, omdat zij hier zouden zijn. Maar zij zijn er niet en er is nog misschien wel iemand die nog veel beter is dan dat. Alles bij elkaar. Hallo.
1: Goedenavond, jongens.
0: Wie zit hier naast mij?
1: Wie zit hier naast mij? Nou, dit is Jari.
0: Jari Doos, je bent hier wel een keertje eerder geweest. En toen was je nog hovenier in opleiding. En nu ben je...
1: Geen hovenier in opleiding meer.
0: Officieel hovenier. Officieel sinds een weekje. Hovenier, zeggen ze. Diploma's binnen.
1: Dankjewel, jongens. Dankjewel.
2: Leuk dat hij voor zichzelf klapt.
0: Ja, echt prachtig.
1: Ik denk een beetje geluid bij je.
2: Ja, met twee mensen klappen, dat is zo weinig.
1: Ja.
0: Nee, we zijn blij dat jij er bent. Hebben we nog een beetje verschillend geluid dan alleen Dirk en ik op de radio vanavond.
2: Ook
0: en in dit uur gaan we gewoon weer lekker doen wat we normaal doen. Het weekend een beetje doornemen. De week die is geweest een beetje doornemen. En er is veel gebeurd, hè Dirk?
2: Man, het houdt niet op het nieuws van deze week.
0: Het is ongekeerd.
1: Blijf maar komen.
0: En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog...
1: Rappapa, rappapa, rappapa.
3: De Keetknaller.
0: En Dirk, jij hebt de muziek gedaan. En waarom heb je gekozen voor deze Keetknaller?
2: Nou, wij hadden eigenlijk natuurlijk gehoopt op een hele speciale uitzending. Met drie haasjes.
0: Ja. Ja.
2: Senior haas.
0: Ja.
2: Middelhaas. Junior haas.
0: Aha.
1: Oh, die was maar, ook nog... Die stonden,
0: die stonden allemaal op de gastenlijst, maar goed.
2: Maar ze hebben alle drie het hazenpad gekozen.
0: Een beetje zoals Evan de laatste week ook elke keer doet.
2: Die is er bijna nooit, hè?
0: Hij is er nooit meer.
2: Vorige week was die er ook al niet.
0: Nee, klopt.
2: Nee.
0: Die week ervoor ook niet.
2: Nee. Nee
1: die week daarvoor?
2: Dan was hij er ook niet.
0: Misschien wel, maar de aankomende weken is hij ook weer weinig present.
2: Ja, maar ik krijg een beetje het vermoeden dat hij er niet zoveel zin meer in heeft.
0: Nee, maar het is ook gewoon een beetje een stukje discipline wat dan mist bij die jongen.
2: Precies.
1: Een stukje doorzettingsvermogen.
0: Maar ja, alsnog hebben we een leuke Keetknaller. Het nummer is leuk. Het gaat toevallig over een haas.
2: Nou ja, mijn naam is Haas van het Lowland Trio.
0: Geniet ervan.

0: Mijn naam is Haas van het Lowland Trio. Wat vond je ervan, Jari?
1: Hij was
2: lekker bijpassend.
0: Hij was lekker bijpassend, hè? En nu ga ik eens even op zoek naar naar YouTube. Want Erik Haaslegen, de vader van Evan, die had een nummertje aangevraagd bij ons. En dat was een nummertje die stond niet op het grote Spotify. En dat nummer is van Henk Spaan en Harry Vermegen. Ja, het zegt mij weinig, maar voor de ouderen onder ons zijn we denk ik bekende namen.
3: Dankjewel, dat was een cabaret.
0: Ja, ga door.
3: Ja, dat is eikels. Nee, ja, maar wat je zeg maar vroeger had. Moet ik even in jullie tijd even teruggaan. Tegenwoordig heb je Bram Krikke en hoe heet die andere gozer?
0: Stefan?
3: Nee, zo, die Pieter, ook altijd.
2: Pieter Valli.
3: Pieter Valli.
0: Ja,
3: juist. Nou, en vroeger had je dus Jeroen van Koningsbrugge en. Van Draadstaal.
0: Ruben Nicolai.
3: En daarvoor had je Henk Spaan en Harry Vermegen.
0: Ja,
3: dat was eigenlijk een beetje... Ja, en daarvoor had je Verkoten en de Bie.
0: Daarvoor nog, ja, precies. Ja. Oké, okay, maar...
3: Ja, en daarvoor had je Nick en Simon.
0: Kun je nagaan hoe lang
3: die was bij elkaar? Ja, Nick en Simon die gaan echt way back.
2: Is niet meer, hè?
0: Maar nee. Die maakt ook nummers, die Henk Spaan en Harry Vermegen.
3: Die maakt ook nummers. Je had ook bijvoorbeeld Popiopi. Popiopi.
0: Dat klinkt wel iets bekender. Popiopi.
3: En Harry Vermegen had bijvoorbeeld ook 1 Dennis Bier. 2 Dennis Bier. 1, 2, 3, 4 Dennis Bier. Nou, die was helemaal fan
0: over
3: van Dennis.
0: Dennis Bergkamp. Ja.
3: Ja.
0: En dit gaat ook over voetbal, volgens mij.
3: Ja, dit gaat niet over Dennis Bergkamp, inderdaad.
0: Ik heb hem 1 keer geluisterd, het nummer. Het gaat over Stille Willem en voetbal en zo. En toen moest ik dus een beetje denken aan de tijd van vroeger. En het kwam 1 naam bij mij naar boven.
3: Willem Hazeleger.
0: Nee.
3: Oh.
0: Willem van Hanegem.
3: En dat klopt.
0: Zou het daarover gaan?
3: Dat denk ik wel, want mijn naam was ook Stille Willem. En het nummer komt uit 81, dus ik denk het wel.
0: Oké, okay, nou we gaan
3: nee,
0: even...
3: Nee, dat is 100% waar.
0: Even lekker luisteren. Hier is Stille Willem. Aanvraag van Erik Haaslegen.
3: Zongen
0: door Henk Spaan en Harry Vermegen.
4: Willem traint zich te blubben. Willem is de jongen voor het vuile werk.
0: Oh, lekker tempo.

0: Wat een nummertje.
1: Nou, Erik, hartstikke bedankt hoor. Ik was hem zelfs aan het meezingen.
0: Oh, deze was voor jou, Erik. Hazelegen.
2: Wat een plaat.
0: Wel een plaatje, maar we motten ook door. We hebben het hele nummer laten horen, daar niet van. Elke vrijdag, zeg ik wel eens.
1: Ja, dat zeg jij elke vrijdag, ja.
3: Elke vrijdag tussen 8 en 9. De Weekendploeg.
0: Allee, de ganzen. Voor de ganzen.

0: Daar gaat ze. Daar gaat ze. Wat een nummer. Clouseau. En we hadden het er net even over. Maar ja. wij hebben jullie, althans, jullie hebben hem gezien.
1: Ja, dat is alweer 2 jaar geleden. Bij Gelderpop, toen het nog bestond.
2: Ja, het
1: bestaat nu niet meer.
0: Toen het doorging.
2: Ja, het gaat alleen dit jaar niet door, toch?
0: Dat is volgens mij is het even een kleine break. Dat ze de dingen even niet rond kregen. Dacht ik.
1: Ja, misschien volgend jaar weer. Maar in ieder geval 2 jaar geleden, toen hebben wij Clouseau gezien.
2: Soms moet je 1 stap achteruit doen om 2 stappen vooruit te maken.
0: Ja, de woorden uit mijn mond.
1: Zo is het. Weet je wat we even gaan doen?
2: Nee.
1: We gaan het nieuws van de week bespreken. En ik wil beginnen met best wel een grappig nieuwtje eigenlijk. Er was namelijk een NAVO-top in Turkije.
0: Ja.
1: En wie is de grote baas van Turkije?
0: Erdogan.
1: En die heeft alle mensen die daar kwamen, dus die belangrijk waren, dus de premiers en Mark Rutte natuurlijk als secretaris-generaal van de NATO, een vuurwapen gegeven. Als cadeautje.
0: Het is een bijzonder cadeautje.
1: Het is een bijzonder cadeautje.
0: Wat zouden jullie doen?
1: Nou ja.
2: Schieten. De hele dag schieten.
1: Ik zou wel meenemen.
0: Je kreeg maar 6 kogels erbij of zo.
1: 6 kogels erbij?
2: Zou ik vragen aan Erdogan of hij nog wat kogels had en nog meer schieten.
1: Het was een revolver.
2: Lekker op jetten schieten.
1: En
2: pief, paf,
1: op de loop van de revolver. Op de loop van de revolver stond de naam van degene die hem dan kreeg. Rutte heeft hem geweigerd. En Jette die heeft hem achtergelaten in Ankara. Om hem schietvrij te maken. Dat hij niet meer kan schieten. En dan wilde hij hem opgestuurd krijgen. Ja.
0: Vind ik een beetje een tikkeltje ondankbaar van de heren.
1: Neem gewoon lekker mee.
0: Ja, jou
2: gewoon lekker knallen, toch?
1: Hallo, je bent Jette, je bent de premier. Je bent op 10 stemmen meer dan Wilders premier geworden. Dan zou ik gewoon dat
0: niemand die je wat maakt.
2: Ja. Hey, en wil je hem afpakken? Kom maar. Hè?
1: Ja, ik heb hem hier.
0: Pak hem dan. Pak
2: ik
0: hem
2: schiet
0: dan.
2: Hoor, ik schiet.
1: Ja, als je met 7 komt.
2: Pief, paf, poef.
1: Als je met 7 komt, is het wel klaar, hè? Het had maar 6 kogels.
2: Ja, dan is er eentje die dan wint. Tenzij je hem natuurlijk in 1 keer goed raakt, hè?
1: Ja, het is al best een vuurkracht achter liggen. Nou ja,
2: die Jette, ik weet niet of hij zo met scherp schiet.
1: Dan heb ik nog een ander nieuwtje. Nog een beetje een Europees nieuwtje. Dat stond vandaag in de krant.
2: Een Europees nieuwtje?
1: Ja.
2: Oh. Heb je ook nog iets van buiten Europees nieuwtje? Een Aziatisch nieuwtje?
1: Nee, denk het niet. Maar je weet het natuurlijk nooit.
2: Oh.
1: Als eerste, de Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheid om nieuwe auto's automatisch te laten remmen als de bestuurder te hard gaat.
2: Ja.
1: Dus nieuwe auto's die in de Europese Unie worden verkocht, moeten bestuurders al waarschuwen als ze te hard rijden. De bestuurder kan dit signaal nu nog makkelijk negeren, maar komt vanaf 2030 mogelijk, komt daar verandering in. Dat je auto gewoon zelf remt.
2: Ja, maar dat is toch levensgevaarlijk.
1: Dus als jij over de Westom rijdt met 60, dan gaat hij gewoon remmen totdat je weer precies 50 rijdt.
2: Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Je bedoelt gewoon dat ze begrensd worden.
1: Ja.
2: Ja. Het is toch niet zo dat ze in 1 keer...
0: Dat is een belemmering van
2: het verkeer. Je kunt niet in 1 keer gaan remmen. In 1 keer dat je er vol in de anker staat.
1: Ja, ik heb het niet bedacht, hè. Ik lees dit ook gewoon.
0: Nee, maar ik heb zo'n geintje ook al eerder gehoord over camera's die je in de gaten gaan houden.
1: Ja?
0: Met 2 handen aan het stuur. En
1: ik vind het
2: telefoon.
0: Een telefoon.
2: Oh, voor mij is dat tegenwoordig. Voor mij wordt dat binnenkort ook. Wordt dat verplicht. Zeg maar van die sensors die vermoeidheid herkennen en zo.
1: Ja, maar ik vind dat allemaal te ver gaan. Een cameraatje die met telefoon kan ik nog iets bij voorstellen.
0: Maar die sensoren waar je het over hebt, die zijn er nu al, toch?
2: Ja.
0: Dan krijg je een melding, een hele harde piep van wakker worden, vriend.
2: Ja.
1: Oh ja.
2: Ja,
0: maar volgens mij ging dit echt over een camera die naar jou kijkt. En met je handen, je positie van je handen en zulke dingen. Dat vind ik vind het allemaal wel ver gaan. Ja.
2: Waar eindigt dit?
1: Ja, waar eindigt het? Wat al wel helemaal doorheen is. Net vers van de pers. Let goed op. Ja. Als jij een geitenbedrijf hebt.
2: Nee, maar wil jij even terug? Want jij vergeet... Nee, we moeten even eentje terug. Ik vind dit echt... Jij kijkt altijd bij nu.nl de meest belachelijke nieuwsberichten. Het is jammer dat er geen webcam staat. Heeft hij het nieuwsfeitje gevonden? Boer Ayoub heeft een stuk grond gekocht in Marokko. Daarmee gaat zijn lang gekoesterde droom om een eigen boerderij te beginnen in vervulling.
1: Ken je Boer Ayoub niet?
2: Jawel, maar nobody fucking cares. Hoewel de 28-jarige Ayoub inmiddels 8 maanden bezig is, staat de boerderij nog volop in de stijgers. Ik heb onlangs 1 werknemer in dienst genomen. Er is momenteel alleen nog maar platte grond en nog geen schuur. We slapen zelfs in een tent. Alle Marokkanen slapen in een tent in Marokko. Nee, dat is zo. Ze slapen allemaal in tenten, toch?
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik ben nog nooit in Marokko geweest.
0: Maar het leuke vind ik ook, je hebt eerst serieus goed nieuws. Rutte met zijn cadeautje. Yeah. En dan over die auto met die sensoren. En dan vervolgens, dan om even af te toppen, krijgen we boe, Joep. Met een stuk grond in Marokko.
1: Ja, maar jullie lopen
0: top
1: bij...
0: nieuws.
1: Ja, maar, nee, maar jullie lopen nu helemaal te ontleden. Maar als je dat doet, dan wordt het een beetje raar. Maar als we het er gewoon een beetje over hebben, zeg maar zo met elkaar. Ja, een beetje erover praten.
0: Okay. Maar dan wel jammer dat je hem even oversloeg.
2: Nee, blijft het gewoon shit nieuws.
1: Maar wil je het nog hebben over de geitenbedrijven?
2: Nee, dat... nee. Ik vind na het heftige nieuws van boer Ayoub.
1: Ayoub. Wil je gewoon naar de volgende band?
2: Ja. 62 jaar geleden is het album uitgekomen waar dit nummer op stond.
1: Hoe heet het nummer?
0: Hoe oud was jij toen?
2: Ik was toen 62. Dat is 36 min 62. Dat is 26. Oh, 26 okay. Min 26 was
0: oh,
2: het toen.
0: Oh, in de min wel. Oké. Okay.
1: Toch. Toch. Dit is Hard Day's Night van Beatles.
0: Ik hoor ze kraken.
1: Ik jaag hem de keihard op. Hoor. Niet schrik hoor, mensen.
2: Wederom een liedje van de Beatles.
1: En 1, 2, 3, 4...

0: Ja, dat waren ze hoor. Queen en Dirk. Waarom heb je dit uitgekozen? Ik heb wel vermoedens. Je bent te horen. Sorry.
1: Ja, nee. Is dit de hele uitzending al dat ik niet te horen ben?
0: Nee. Misschien.
1: De Tour de France is natuurlijk begonnen, hè?
0: Ja, helemaal.
1: Pogacar is weer lekker op dreef.
0: Ze zijn van start gegaan in
1: Tour de France is nu al gewonnen.
0: Ja, eigenlijk wel. Hè. Die Tadej Pogacar is oppermachtig geweest in de eerste bergetappe in de Pyreneeën. En ja,
1: niet alleen in de bergetappe, want van de week heeft hij hem ook al zijn maatje laten winnen.
0: Ja.
1: Nee, is leuk Tour de France.
0: Nee, hij is al op bijna 3 minuten voorsprong ten opzichte van de rest, volgens mij.
1: Dat is net zo gespeeld
0: als fiets heel veel.
1: Ja, dat is net zo gespeeld als het WK eigenlijk. Hè, dan weten we ook allemaal wel dat Argentinië weer wereldkampioen
0: maar,
1: wordt.
0: Maar, wacht even, nog even over het fietsen.
1: Vita Mafia.
0: Je hebt de eerste sprintrace werd natuurlijk gewonnen door Olaf Kooi.
1: Mm-hmm.
0: Wie kent het niet?
1: Ja, dat is een neefje van Olaf Mol.
0: Misschien.
1: Nee, anders had hij wel Kooi geheten.
0: Ja, maar dat is wel mooi dat er, denk ik, een nieuwe generatie toch kan opstaan. Maar ik hoop dat dat dus ook nog een beetje in die bergetappes gaat gebeuren. Want het is de laatste jaren wel een beetje saai, hè?
1: Ja. Weet je hoe de moeder van Olaf heet?
0: Nee.
1: Karper. Kooi Karper.
0: Nou goed, je zei wat over het WK voetbal, hè?
1: Ja.
0: Vind je dat een corrupte bende, ja?
1: Messi had niet eens mogen voetballen.
0: Ja, vind je dat?
2: Niet?
1: Vind je dat?
0: Ja.
1: Dat vind ik niet, dat is gewoon zo.
0: Hoe zit dat dan?
1: Omdat dat een feit is. Hij trapt toch iemand vol op de kuiten? Ja. Egypte is ook 1 doorgestoken kaart.
0: Dat ze daarvan hebben gewonnen.
1: Ik was daar echt kwaad om.
0: Ja?
1: Nog steeds.
0: Maar,
1: Ze hadden, wat was het? 8 jaar geleden hadden ze niet eens mogen winnen.
0: 8 jaar geleden tegen...
1: Was het 8 jaar geleden?
0: Ik weet het niet.
1: Nee, is 4 jaar geleden.
0: Oh, je bedoelt tegen Nederland toen?
1: Ja.
0: Ja, dat was ook wel een beetje dramatisch. Inderdaad.
1: Dramatisch? Hij maakte gewoon hands mis. Hij plukte gewoon een bal uit de lucht.
0: Ja, dat kon echt niet, nee.
1: Weet je wat? Maar gelukkig kreeg hij toen geel. Nee, inderdaad. Dat kreeg hij helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee. Helemaal niks.
0: Heb jij nog een beetje wat meegekregen van het voetbal, Jari?
2: Nee, ik ben niet zulke fanatieke kijkers als jullie. Ik vind de Nederlandse wedstrijden vind ik echt leuk om te zien. En lekker samen bij Floor met z'n allen. Onder het genot van een kleine versnapering.
0: Ja.
2: Maar als ze nog even het uitleggen, dan... ik vind het altijd wel leuk om te zien als het voorbij komt een keer. Maar het is niet dat ik het zie en dat ik denk...
0: Zit er niet zo diep in?
2: Ik zit er niet zo diep in als jullie.
0: Want je weet bijvoorbeeld niet dat om 9 uur Spanje-België begint.
2: Nou... Heb ik net wel een keer in de wandelgangen voorbij horen komen.
0: Gehoord natuurlijk. Ja, en dan hebben we morgen nog Noorwegen tegen Engeland. Dat lijkt me echt een mooi potje, Dirk. Ik was dus eigenlijk, nadat Nederland was uitgeschakeld voor Noorwegen, Haaland.
2: Ja. Nou, en, daar heb ik wel veel van voorbij zien komen. Hè? Wat elkaar. Een beren is dat.
0: Ja, die Haaland. Ja, mooi vent.
2: Ja,
0: weet
2: je
0: wat ook leuk is voor de mensen thuis? Als je op je telefoon moet je eigenlijk even naar Google gaan. En dan moet je even zijn naam opzoeken. En dan komt er wat leuks in beeld. Dat is best geregeld met Google. Erling Braut Haaland. Ga dat even doen thuis. Dat is leuk. Maar
1: ja.
0: Dirk.
1: Ja, maar nu ben ik eigenlijk ook wel een beetje...
0: Jij bent ook getriggerd, hè?
2: Heel benieuwd.
1: Ja.
0: Erling Braut Haaland. En dan op een gegeven moment komt er onderin wat leuks in beeld. En dan kun je ook nog op een knopje drukken. En dan hoor je van dat roeien wat ze de hele tijd doen.
1: Oké. Okay.
0: Die roeicelebration en een trommel ook nog volgens mij.
1: Ja.
2: Oh. Oh, deze.
0: Wow. Ja, dat is dat op dat ding staan. En dan ja, leuk. Ik leuk dat ze dat hebben gedaan.
2: Juist.
0: Ja, dat.
2: Juist.
0: Ja, toevallig.
2: Ja, leuk. Ik vind het leuk dat ze hier de moeite van nemen.
1: Bij hoe moet ik altijd denken aan dat internetfilmpje van vroeger. Die is duivenmelker en die doet dat...
0: Die heeft toch ook... kun je daar niet nog wat over vertellen? Dan ga ik even zijn nummertje opzoeken.
1: Zijn nummer opzoeken? Ja.
2: Dirk Brandlas.
1: Bij alles deed hij een duif na. Hoe.
2: Hoe.
1: De hele dag. Hoe.
0: Ik dacht dat hij...
1: Voor mij zou dat wel een beetje rijtje man bij het hond geweest zijn. Hè, hetzelfde als, wat is het? Beste vriend is net 16 geworden. Hij is nu al vader geworden. Gefeliciteerd, hè? Dan met een dikke duimpje omhoog. Gefeliciteerd, hè?
2: Ja. Ze worden allemaal, even gaan ze viraal, maar ze worden enorm te kakken gezet.
1: Ja. De praatpaal van man met honden. Dus ook, ook die vrouw die zegt van, ik ben de grappenmaker van de bingo club. Ik zei, bingo, maar ik had helemaal geen bingo. De hele zaal lag plat van het lachen.
0: En dit is de duif meneer met hoe. Hoe let the bird out. Hoe. Dat
2: hoe, hoe. Ja, pas op, want straks hebben we een of andere lokroep gedaan. Hè?
0: Het is best een leuk nummertje, hoor.
1: Ja. En een nummer van Benny Nijman.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Hij draait zich om in zijn graf.
0: Waarschijnlijk wel. Zullen wij anders doorgaan naar Tin Lizzy?
1: Nou, hoe heet het? Nielsen en Miss Montreal hebben er ook nog een eigen versie van gemaakt, hè?
0: Ja, deze bedoel jij toevallig.
1: Ja.
0: Heb je nog Marco B natuurlijk ook nog met Hoe het dans. Ja. En dan heb je ook nog The Boys Are Back in Town.
1: Ja.
0: Van nou, Tin Lizzy.
1: Ja. Ja, zeker.
2: Die zijn ook zo, hè?
0: Hoppakeetje. Die knallen we er gewoon even in.
1: Hè? Het gaat een beetje over ons, hè? We zijn er weer.
2: Back in town.
1: The Boys Are Back in Town. Behalve één man.
3: Laat de buren het niet horen. We gaan rocken.

0: We moeten door. We hebben zoveel geluld dat er een beetje tijdsnood is.
1: Je brengt me helemaal van apropos.
0: Ja, dus ik ga eerst de mensen even meenemen richting...
2: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
0: Ja, het weer. Het is prachtig weer. Prachtig zomers weer. Net niet zo warm als pas bij de hittegolf. Maar dat mag allemaal. En dat is ook beter, denk ik. Het wordt namelijk een graadje of 30. Hartstikke droog wordt het. Morgen en overmorgen precies hetzelfde weer. 30 graden. Half zonnetje. Half wolkje. Ik denk iets meer zon. Anders kom je nooit bij die 30 graden, zeg maar. Dus ja, doe ermee wat je wil. Let op. En zeg maar, smeer je in.
3: Och, dat kan zo.
0: Smeer je in.
1: Smeren.
0: Kan me zo op een tegeltje. Hey, Dirk, ben je weer terug vanaf vanaf Otterlo? Je was net in het tegelmuseum.
3: Ja, maar ik sta daar in een rij, jongen. Allemaal van die tegelzetters. Die staan er allemaal met van die grote werkbussen.
0: Ja.
3: Allemaal helemaal onder de specie.
1: Onder de knauf.
3: Ja, allemaal aan de knauf.
1: Witte poeja.
3: Oh, mensen. Nou, het is druk, hoor. Maar ik ga weer terug.
0: Ja, ga je weer terug? Dan gaan wij het laatste nummertje aankondigen. Jari, bedankt. We gaan naar de Beach Boys met Kokomo.
3: Een heerlijk zomersnummertje.
1: Jongens, bedankt voor deze fantastische uitzending.
0: Ja, leuk dat je er was. Dat je zomaar kon inspringen.
1: Ja, het was een kort dag, maar leuk.
0: Hebben we genoten.
1: Genoten.
3: Maar hopelijk jullie ook.
0: We wensen de Belgen succes. Ja.
3: En mensen,
0: Spanje.
3: Veel plezier hè, bij het Tegelmuseum. Morgen in Otterlo.
1: Maak ze gek.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerika.

0: Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Star Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: This is Dance Experience.
3: Nou?

0: Ja, het is weer tijd. Donderdagavond. Goedenavond, heren.
1: Hé, hey, wie is dat?
0: Ja, hij is weer terug.
1: Hij is back in the house.
0: Hij is zeker back in the house. Ja, zeker. Ja.
1: Welkom terug.
0: Ja, dankjewel. Ja, het is even wennen. Het is hier ongeveer 10 graden koeler als waar ik vandaan kwam. Maar,
1: De studio waarschijnlijk 20 graden koeler.
0: Ja, en de studio is zeker heel veel koeler. Ja, maar dat
2: is wel even invrijven dat je van ver weg komt.
0: Nou, ver weg. Gewoon Sardinië, dus dat viel nog wel mee. Maar,
1: ver genoeg?
0: Het was ver genoeg, ja. Het is, was even 13 uur rijden. Maar...
1: Verder dan waar wij vandaan komen. Wij komen zo'n, wat zal het zijn? 1,5 kilometer verderop of zo?
0: Ja, zoiets.
1: Misschien iets meer, maar...
0: Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Maar heren, goedenavond. Leuk dat jullie weer zijn. Ik denk, zal even een stijl afsluiten. Een klein beetje Italië voor nog een klein beetje leuke herinneringen te halen. Want, maar goed, vorige week zat ik naar jullie te luisteren. Eerst vanaf de boot en nog een kilometer of wat uit de kust. Maar ik had gelukkig al een beetje internetverbinding. Dus ik denk, nou weet je wat, vanaf het begin ik kan gewoon meeluisteren. Dus gedaan. En nou ja, op een zeker moesten we naar de auto. Maar gelukkig was 4G-signaal hard genoeg om te kunnen luisteren. Dus we bleven luisteren. En toen hoorde ik aan het eind van de show, op een zeker moment, of dat was ergens in de show, een hele discussie. En hij kon er maar niet opkomen. Ja, dat was lastig. Ik denk, nou, dat is gelijk een mooie plaat om gelijk mee te beginnen. Maar ja, zoals je van ons in Dance Experience gewend bent, zoals onze vrienden vorige week al zeiden op de radio, draaien wij ze soms net even iets anders dan dat je van ons gewend bent. Of tenminste, normaal gewend bent. En ik denk, ik ga hem gewoon draaien in de John Summit Extended Remix. En dat is het heerlijke nummer van Purple Disco Machine en...
1: Eilar.
0: En hoe heet het nummer?
1: Substitution of zo?
0: Nee.
1: Ja, ik weet het niet meer.
0: Dopamine.
1: Dopamine.
0: Ja, kijk, hij houdt het wel vast, die vorm van vorige week. Dus,
1: Substitution is ook een Purple Disco Machine.
0: Ja, maar niet van Eilar.
1: Nee, zeker waar.
0: Dus, maar goed, dit is dan lekker dopamine.

0: Ja, ik denk niet dat jij nog gaat vergeten hoe dit nummer heet, of wel? Of ben je het volgende week zo weer kwijt?
1: Ja, dat was Substitution, toch?
0: Ja, die ja.
1: Ah ja, nee, vooruit.
0: Dit is inderdaad de vervangende factor.
1: Nou, dus we gaan jou volgende week over horen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Helemaal goed.
0: Echt, je bent er niet bij, dus vergeten alles, hè? Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Nou, dat ben ik niet gewend van jou, Jos.

0: Maar goed, wordt de aankomende dagen wel steeds warmer. Dus,
1: ja, hou op man. Ik ga dit weekend echt weer sterven volgens mij.
0: Nou, dat zal wel loslopen toch?
1: Nou.
2: Hij kan wel echt heel slecht tegen warmte.
0: Ja?
1: Ja, ja nee, ik kan er echt voor geen meter tegen, joh.
0: Oké, okay, nou ja, ja, ja.
1: Echt met elke graden die stijgt voel ik mijn IQ mijn lichaam verlaten. Dat is echt niet normaal. Daar komt echt helemaal niks meer uit bij mij.
0: Nee, nou ja, goed. Dan gaan we er maar lekker voor knallen vanavond. Want het is hier in de studio in ieder geval goed te houden. Dus,
1: oh joh, het is hier... maar het is nu buiten ook prima. Het is iets van 25 graden of zo. Ja, maar van het weekend wordt het weer 30 of ja, zo. Ja, dan moet je mij echt niet bellen hoor.
0: Begin volgende week ook nog, dus...
1: Ja, nou, jippie.
0: Dat dus. Hey, maar heren... We hebben er weer een remix erbij, waar we dus officieel toestemming van hebben dat we zo'n remix mogen draaien. En bij, denk ik, ongeveer 80% van wat we draaien, hebben we dat. Okay. En dit is wel weer een leuke, want hij maakt regelmatig goede remixen. En zo ook deze van Michael Jackson van Don't Stop. Dit is de Valmer, zo heet hij. Club Rework. En ja, hij maakt hele goede remixen. We hebben een hele map gekregen van hem. Dus we kunnen voorlopig nog even lekker vooruit. En ja, dit is wel een van zijn lekkere, zeg maar.
1: Gewoon op je vakantie geregeld?
0: Nee, net ervoor. Maar ik had al wel vakantie, maar ik was nog niet weg. Maar ik zag in één keer wat voorbij komen van hem. En,
2: was het toevallig een Michael Jackson remix die je voorbij zag komen? Of,
0: Nee, niet eens. Nee, het was een ander nummer. En, maar ik zag ze... Ik denk, nou, gaan we gewoon benaderen. En ik zie het wel. Want ik zag wel vaker hoe je remixen van hem voorbij komen. En nou ja, dus contact gelegd met hem. En geen probleem. Wat leuk, wat fijn. Oh, wat leuk dat jullie dat willen doen voor ons. Of voor mij. Dus nou, ik denk de eer is eerder andersom. Maar dat maakt niet uit. Dus zodoende.
1: Cool.
0: Ja? Nou, dan gaan we hier maar eens officieel aftrappen met de primeur. Hier bij Dance Experience van de Valmer Remixen.
3: Dance Experience.

0: Ja, heren, wat vonden we hiervan?
1: Nou, dat is een lekker remixje dit
2: een
1: wel.
2: Goede toevoeging.
0: Ja, zeker hè.
1: Nou, ik ben ook al benieuwd naar zijn andere werk.
0: Ja, er komt nog genoeg aan. Dus ik heb nog genoeg voorraden, dus we kunnen er nog lekker vooruit.
1: Dus, maar deze zit wel lekker in ieder geval.
0: Ja, dit is wel lekker. Lekker uptempo. Dus ja, houden wij wel van hier bij Dance Experience.
2: Zeker.
0: Hé, hey, maar wat ik al zei, ik heb niet stilgezeten in de vakantie. En ik heb van alles erbij gemaakt. Ik hoorde Mike laatst al een keer van ja, wat instrumentale dingen erbij. Dat is wel lekker. Tussen het praten door, zeg maar. En, dus ik ben eens even aan het zoeken gegaan. En ik heb best wel wat gevonden, zeg maar. Allemaal leuke tv-tunes van vroeger. En van, ja, waarvan als je ze hoort, dat je denkt van, hé, die ken ik wel.
1: Ik hoorde er net al twee die je kende.
0: Ja, dat was even in de voorproef. Maar deze ook. Ik weet zeker dat jullie deze kennen.
1: Ik nog niet.
2: Jij ik ook niet.
1: Misschien als die wat verder...
0: Ja, als die iets verder is, dan ben ik zeker
1: die jullie... andere twee, die schept ik er gelijk uit.
0: Ja, maar die waren ook niet zo heel moeilijk, maar... Nu wordt hij al bekender, denk ik. Dat is van die man met dat zakmes. Waar hij alles mee kan, zeg maar.
1: Help? Man?
2: Ja, ik weet het zelf ook niet.
1: Zijn we hier nou echt te jong voor?
0: MacGyver?
1: Oh, dat is grappig, want mijn manager die had het vorige week hier nog over. En het hele team keek hem aan van, wat is dat?
0: Nou ja, dit is.
1: Oké, okay, nou, mijn manager die weet dus wat dat is, maar wij niet.
0: Nou, moet je dit als je beltoontje zetten, hè? Dat is leuk, scoor je punten bij je.
1: Maar wat grappig, dat, ja, ik had nog nooit van MacGyver gehoord. Vorige week begint hij erover en in één keer kom jij er nu mee aan. Het is grappig hoe dat werkt.
0: Ja, maar het is wel grappig, want vroeger hebben we dat namelijk zelf wel heel, namelijk samen heel veel gekeken.
1: Nou, dat kan ik me niet voorstellen, want ik ging plaatjes opzoeken van, wat is dat dan? En ik had het voor mijn gevoel nog nooit gezien.
0: En dus, toch hebben wij dit samen vroeger best wel veel gekeken. Dus.
1: Nou, daar heb ik dan minder herinneringen aan dan
2: je geheugen is niet zo heel goed.
1: Nou, nee, want ik weet dat wij ook vroeger de E-team en zo gekeken hebben. En die heb ik wel gewoon scherp nog. Maar...
0: Ja, de E-team en Knight Rider. En...
1: Ja, die wilde ik niet noemen, want dat was een van de andere
0: ja, die heb je net al gehoord, maar...
1: Nee, ja, die schept ik er gelijk uit. Van dat is Knight Rider.
0: Die is wel iconisch, hè? Die is ook niet zo heel moeilijk. Dus, maar goed, dit is dus de originele tv-tune van MacGyver. Dus ook wel leuk. Maar goed, zullen we maar gewoon doorgaan met lekkere muziek. Want daar staan we tenslotte bekend om hier bij Dance Experience. En we hebben er weer eentje gevonden. En een heerlijke, lekkere remix. De C. Morales Remix. Van het nummer van Too Unlimited, Get Ready For This.

0: Morales remix.
1: Hij is lekker.
0: Er zit wel een beetje een Purple Disco Machine beatje in, zeg maar. Vind ik eigenlijk wel.
1: Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, doe voor mij maar gewoon het origineel.
0: Ja, maar goed. Nou. Soms moet je hem ook even anders draaien als het origineel, hè?
1: Nou, ik vond bijvoorbeeld die Don't Stop remix net, die vond ik echt steengoed.
0: Ja, die was heel lekker.
1: Dat ik er bijna denk van, nou, die zou ik ook wel prima kunnen luisteren in plaats van het origineel. Dat had ik bij deze niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik vond deze...
2: Ja, we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat dit nummer te veel probeerde. En het... Ja, gewoon net niet lekker uitpakte.
0: Nee, dat kan. Soms kan dat. Maar dat maakt niet uit. Hey, maar heren, op dit moment is er ook hier in de regio een heel lekker festivalletje aan de gang. Met,
1: zeker.
0: Vanavond begint dat. Althans, het is vanmiddag begonnen met Rijn. Of ja, weet ik. Ik ben even kwijt hoe het heet. Maar vanmiddag begon het in ieder geval voor de bewoners van Sederis. En vanavond gaat het af voor iedereen die daar naartoe gaat. Want het is een heel groot gratis festival. Dus dat is wel heel erg mooi. Vanavond hebben ze een leuke programmering bij Rijn Dance. En we hebben het over de Rijnweek in Rhenen. En je hebt het al gemist. Maar om 6 uur trapte af Mella. En om 7 uur begon Sterren Brugink. En samen in, ik denk beide een half uurtje of zo, met Noah Staal. En dat zijn lokale DJ's die een podium kregen op de Rijn Dance. Dus dat is wel leuk. Je gaat ook helaas missen Harry Snijders, want je luistert tot 9 uur natuurlijk naar Dance Experience. Dus, maar goed, doe je dat niet, luister hem dan in ieder geval even lekker terug. Want het is zeker de moeite waard om terug te luisteren vanavond. Dus vanaf 8 uur tot 9 uur Harry Snijders. En dan vanaf 9 uur tot 10 uur Afro Bros. Nou, dan wordt het al heel veel bekender. Dan van 10 tot 11 uur hebben ze Lucas en Steve geprogrammeerd staan. Nou, die kennen de meesten wel, denk ik.
1: Ja.
0: Jawel, hè? En dan van 11 tot 12 uur is het Korsakov, de 90s set. En Korsakov is normaal iemand die treedt op in de hardcore scene. Maar die maakt ook heel af en toe wel eens een keer een uitstapje richting de 90s. En zo ook vanavond op de Rijn Dance bij de Rijnweek op het podium. Een heerlijke 90s set. Dus vanavond volop feesten in Rhenen. Morgenavond is de Hollandse avond. En zaterdagavond is de sluitingsavond. Wie er allemaal komen, dat hebben we straks nog wel even over.
1: Kun je ook gewoon op de website zien.
0: Ja, je kunt ook op de website zien. www.rijnweek.nl En via de socials zoek even op Rijnweek. En dan kom je er ook wel uit.
2: Ik zou zeker Dance Experience niet als... bron gebruiken, want wij hebben van tijd tot tijd hier en daar een paar dingetjes fout, die we weer met een Joshua?
0: Rectificatie.
2: Die zocht ik.
0: Ja.
2: Die weer rechtgezet moet worden, dus...
0: Ja, maar dit is de bron van de Rijnweek zelf, dus dat scheelt. Dus,
2: Okay.
0: Dus als het niet goed is, hebben ze het zelf niet goed gedaan, dus dat scheelt dan weer.
2: Ja, dan moeten we eigenlijk wel officieel bijzeggen dat de informatie klopt. Aan de hand van de website van Rijnweek.
0: Ja, het is hun eigen bron. Dus ja, als dat al niet klopt, waar klopt het dan nog wel? Dus.
2: Ja.
0: Maar goed, het maakt niet uit. Dus tot en met zaterdagavond de Rijnweek. Zaterdagmorgen ga ik er zelf aan deelnemen. Al om 8:30 moeten we starten met de motorrit. Dus je kunt je eigen trouwens nog opgeven voor die motorrit. Dus dat kan nog. Nou, wil je weten hoe? Stuur even een berichtje naar info@dancex.nl en dan stuur ik je de link wel door. En wie weet zien we elkaar dan zaterdag wel bij de motorrit bij de Rijnweek. Dus alleen maar leuk. En Josh, dit was de andere, maar die kende je al.
1: Top Gun.
0: Hey. Ja, die dus. Ja, we zijn druk ons jinglepakket een beetje aan het uitbreiden. Zodat er niet grote, lange stiltes vallen. Dus dat was alleen maar goed, toch?
1: Zeker.
0: Hey, maar... zullen wij gewoon doorgaan met lekkere muziek?
1: Helemaal goed.
0: Nou, dan heb ik weer een hele lekkere binnengekregen. En dat is van onze grote vriend hier uit Ede. Hij woont een paar straten verderop hier. En nee, het is niet DJ Amok. Want die maakt wel heerlijke...
1: Had zo gekund.
0: Ja, het had zeker goed. Maar hij zit nog niet echt in het nummers maken. Hij zit dan meer in het mixen. Dus,
1: ja, dat is ook zo.
0: Maar misschien kunnen we hem triggeren van... Nou, misschien gaat hij dat ook nog wel doen. Wie zal het zeggen. Maar dit is onze andere grote vriend hier uit Ede. En dat is Mr. Frankie B. Oftewel Frank van Bokhoven. Die heeft weer een heerlijk nummertje gemaakt. En als ik zo naar buiten kijk, is het zeer toepasselijk. Want het nummer heet Summer. En zo'n heerlijke melodic trance. Ja, ik weet niet hoe het noemen moet. Maar dat gaat Joshua straks vast zeker wel vertellen in welke stijl dit thuis hoort. Ik moet zeggen, ik vind het wel een heerlijk nummer. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

0: Summer bij Mr. Frankie B.
1: Heerlijke summer vibes.
2: Ja, dat is al gewoon een goed nummer.
0: Ja, hè?
2: Zeker.
0: Ja, die is lekker bezig. Hij is weer lekker muziek aan het produceren. En er komen elke keer weer lekkere nieuwe tracks voorbij zeilen. Dus, we zijn onderhand ook weer aan het kijken wanneer we binnenkort weer eens een keer afspreken dat hij weer langskomt. Over zijn nieuwe muziek te praten. Want hij is weer lekker druk bezig. Dus dat is mooi.
2: Klinkt goed.
0: Ja, nou ja, waar we ook mee bezig zijn is met onze grote vriend Mark Vervenendaal. Want die is ook weer bezig met allemaal nieuwe tracks, met allemaal samenwerkingen, met van alles en nog wat. Dus ook daar komt nog veel moois uit naar voren, zeg maar. En van Sarah's, want die is ondertussen ook lekker bezig muziek te maken. Dus die komt binnenkort dat ook promoten. Dus ja, leuk. Er komen weer wat gasten aan. Dus ja, lekker. Vakantie voorbij, dus het wordt tijd dat we weer wat gaan doen, toch?
2: Zeker.
0: Daarom. Nou, jij hebt ook contacten gelegd, heb ik gehoord, in de vakantie. Want ik heb van mijn stille bronnen vernomen dat jij iemand gesproken hebt. Dus ik ben benieuwd wat daaruit komt. Dat gaan we straks misschien nog horen. En ja, leuk. Toch?
2: Zeker.
0: Ja. Zijn jullie een beetje blij dat ik terug ben? Of,
2: ja, nee, als in waarom niet?
0: Ja, ik vind jullie zo rustig. Ik denk, nou, die staan helemaal te juichen dat ik er weer ben. Of, okay, of te huilen. Of te huilen, dat kan ook natuurlijk. Dat eerder,
2: kan ook.
0: Dat eerder, maar...
1: We hebben gewoon onze eigen geluidseffect hier.
2: Ja, joh, ik kan het allemaal. Noem iets en ik doe het voor je.
0: Nou, oké. Okay.
2: Dat is wel een gevaarlijke uitspraak trouwens.
0: Woody Woodpecker.
2: Of zo, weet ik veel.
0: Ga jij hem even oefenen dan?
1: Ja, een kat. Ja. Gewoon een basic kat.
0: Hey, maar onze grote vriend uit België is ook weer bezig geweest. Hij heeft dit keer geen remix gemaakt, maar hij heeft een promo-spot voor ons gemaakt.
2: Oké. Okay.
0: En ik denk dat we hem gewoon maar eens gaan draaien. Dan ga ik hem jullie eens laten horen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
1: Nou, moeten we kritisch zijn of moeten we gewoon...
0: Nee, gewoon eerlijk.
1: Kijken.
0: Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, want dan weten we ook of we daarmee door kunnen gaan of dat we iets anders moeten of wat dan ook. Dus,
2: en moeten we dan ook kritisch on-air zijn of komt dat dan na de... Nee, grap.
0: Nou ja, dat komt wel goed.
1: Ja, nu denk ik de luisteraar van, krijgen we wel echt de waarheid?
2: Dit programma is authentisch. Hè. Wij zeggen altijd wat we vinden.
0: Ja, soms leuk, soms iets minder. Maar goed, komt-ie. Zijn jullie klaar voor?
2: Zeker.

0: Kijk voor meer info op dancex.nl.
1: Ja, en wat vonden we ervan, heren?
2: Ja, nou ja, Mike en ik die deden dezelfde mening, dus ik zal het maar zeggen. Sies, mocht je luisteren, je weet dat ik groot fan ben, dus als je veel complimenten uitdeelt, mag je ook een keer kritisch zijn, denk ik. Mike en ik zijn het gewoon, wij zijn gewoon niet zo weg van de hele AI vocal trend.
3: De rest is goed.
2: Het klinkt gewoon voor geen meter, als je het aan mij vraagt. Nou ja, is gewoon even heel
1: we zijn heel druk aan het zoeken geweest naar iemand die dit kon inzingen, maar dat lukte niet.
2: Dus. Ja, maar... Ook dat, het is gewoon, zeg maar, de track zelf is gewoon hartstikke lekker, weet je wel. Ook gewoon het begin met de dance experience en zo, was gewoon helemaal top. En toen begon er in één keer een heel monoloog, terwijl de muziek speelde.
3: Een heel reclamespotje bijna.
2: Ja, ik dacht echt van...
1: Ik noemde het ook een promo, hè? Dus,
2: ja, nee, sure, maar dit was voor mijn gevoel een promo. Ja. Je snapt het punt, zeg maar. Ik weet niet. Voor mij deed hij het hem eigenlijk niet. Even heel eerlijk ben.
3: Authentischer dan dit kan gewoon niet.
2: Ja, nee, kijk. Sies die kan het van mij hebben. Want Sies die... Ik heb Sies met Amsterdam Dance Event gezien. En toen kreeg ik ook wat snoeiende opmerkingen van hem. Dus nu is het gewoon een keer mijn tijd om die terug uit te delen, zeg maar. Hij kan het van mij hebben, dus dat scheelt. Ik weet niet. Dit... Nogmaals, hè, de track zelf die eronder speelde, klonk gewoon hartstikke lekker. Lekker basgitaartje erbij, ging best prima. Maar die vocals, dat had voor mij dus eigenlijk niet zo gehoeven. En als het dan een promo is, hou het dan denk ik wat korter. Want het was vrij intens, denk ik.
3: Maar heb je nu ook een woordje voor alle producers die eerst zaten denken... laat ik een track opsturen naar Dance Experience en nu naar dit...
2: Nou ja, kijk, weet je, ik zeg altijd, met eerlijke feedback groei je het snelst. Kijk, ik kan wel zeggen dat alles top is, maar als het dat eigenlijk niet is, en ja, jij weet ook niet anders, dan kan je ook nooit beter worden. Dus ja, als je iets stuurt naar ons, dan, of in ieder geval naar mij, dan ben ik gewoon eerlijk met je. En dat kan soms betekenen dat ik minder leuke dingen zeg, maar dat doe ik dan wel altijd met de intentie om het eindproduct of om jou als producer beter te maken. En ik hoop dan dat het aan het eind van de dag waard is. Geen zorgen, ik zal je nooit uitschelden of lelijke namen noemen of zo. Ik betrek het puur tot het nummer, zeg maar.
1: Dat doet u wel als de microfoons uit zijn, hè?
2: Nee. Ik zal het nummer ook niet uitschelden, maar ik zal allicht wat kritische, constructieve feedback geven op het productiestuk, zeg maar. Zoals ik dat nu ook doe. Dus ja, sorry man. Ja, ik weet niet. Deze miste een beetje de mark voor mij. Maar dat is niet erg, want normaal gesproken doe je dat eigenlijk nooit. En ben ik eigenlijk altijd gewoon wel fan van wat eruit komt. Dus je track record is nog meer dan goed, zou ik zeggen.
1: Er komt nog heel veel goeds aan, hoor. Dus hij
2: daar twijfel ik bij hem nooit aan.
1: Ik heb er allerlei demo's toegestuurd gekregen in mijn vakantie, waar hij nu mee bezig is. Dus de aankomende weken meer dan genoeg aan wat we hier ook zeker gaan draaien in de Dance Experience. Dus. Maar goed, oké. Nou, zullen we maar doorgaan dan?
2: Helemaal
1: goed. We zitten toch een beetje in de zomervibe, dus dan gaan we daar lekker mee door.

Ja, want we gaan een tweede uur gaan we natuurlijk nog gewoon lekker door. We gaan tweede uur nog even de vrijdag en de zaterdagavond bespreken van de Rijnweek. We gaan het hebben over de mixen en van alles en nog wat. Dus blijf vooral luisteren naar Dance Experience. En dan reageert hij weer niet.

0: onze eigen Josh?
1: Nee, ik kan niet zo goed zingen.
0: Nee, maar wel een heerlijke track. Sunny Days.
1: Van wie is de remix?
0: Dit is de Armin Extended uitvoering, zeg maar.
1: Dat geloof ik niet. Dit is een remix.
0: Ja, gewoon van Armin zelf. Gewoon de Extended Club Mix.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Maar hij is wel lekker.
1: Hij is niet echt... klinkt niet zoals het origineel in ieder geval.
0: Nee. Hey, maar we gaan er even met een lekkere banger uit, zoals dat heet. Toch wel de zomerplaat, ja, bijna alle tijden wel, denk ik.
2: Year of Summer?
0: Ja, mag ook nooit meer rijden.
2: Ja, en, maar die is ook wel obvious.
0: Ja, die is wel goed, hè?
2: Pak hardstyle met zomerplaat of altijd.
0: Ja, nou dat.
2: Dan krijg je Year of Summer.
0: Nou, mooi. We gaan zo verder in de tweede uur. En luister nog even lekker mee naar het nieuws zometeen. En dan zijn we na het nieuws weer helemaal terug bij jullie met nog een uur lang de

0: 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne.

0: De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: experience.
1: Now, here comes the music.

0: Nou, dit was toch wel een banger, of niet?
1: Nou, daar kun je het uur prima mee beginnen, toch?
0: Ja, toch? Nou, dat deden we dan ook. Heerlijk nummer. The Underdark Project samen met... Nou ben ik hem toch kwijt.
1: Oei! Ja, dat is niks voor jou.
0: Nee. Maar goed, Robin Albers, JD. Kijk, komen we er wel.
1: Lekker.
0: Maar lekker nummer. Summer Jam. In de DJ Frank Summer Mix Extended Version. En de volgende is ook wel heel erg lekker. Nog een nummer van Michael Jackson. Wannabe Started Thumping. In de Sergeant Slick Grass Dub Mix. En het lekkere van dit nummer is dat hij gewoon lekker is. En dat hij 14 minuten duurt.
1: Boah.
0: Dus we gaan er eens even lekker voor zitten. Hebben wij eens even tijd om lekker bij te praten. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik heb deze van de week binnengekregen. Ik zet hem op en ik was gelijk helemaal verkocht. Ik denk, die ga ik draaien.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook wel. Hij is lekker. Lekker lange intro, dus ik kan lekker overheen praten. Dat is lekker voor de radio. Wij gaan lekker luisteren naar deze van de Sergeant Slick's Garage Dub. Van Wannabe Started Something. Michael Jackson. En hoe doet hij? Die wou ik net vragen aan je. Ken je ook nog Michael, of niet?
1: Nee, ik kan niet. Nou, ja. Oei.
0: Nee, dat Joshua weer net goed genoeg op proeven dan. Dus,
2: Ja, hij is stiekem elke avond in de spiegel bezig. Voor die donderdagavond.
0: Dat bedoel ik.

0: Ja, deze beste meneer is aardig aan de weg aan het timmeren als remixer. En ja, voor mij zit hij al een beetje in de categorie van Dr. Packer en Dario Caminita en dat soort mensen allemaal. Dus ja, hij doet het goed.
1: Zeker.
0: En ja, ondanks dat hij 14 minuten duurt, verveelt hij niet. Dus dat is meestal een goed teken. Dus ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar...
1: Ja, lekker.
0: Nou, dan is
1: ja,
0: het goed.
1: Ja, nee, ja, gewoon
2: ik
1: lekker.
2: Ik heb helemaal niks op te zeggen. Nee, het is gewoon helemaal goed.
0: We hebben hem stil, eindelijk.
2: Ja, jullie hebben hem wel vaker stil.
0: Nou, toch wel. Ah, goed.
2: Ja, of wij is er gewoon niet over te spreken. Dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, dat kan, dat ik geen woorden voor heb.
2: Nou, ik vond het echt een lekkere track.
0: Ja,
2: wel.
0: Het was heel erg lekker. Dus,
2: zeker.
0: Daarom, hij echoot ook nog lekker lang door, zeg maar. Hey, maar even het volgende. Want we hadden het net al over de Rijnweek. Maar we hebben het nog even over de vrijdag en de zaterdag. Dus ik denk dat we maar eens even gaan vertellen wie er nog allemaal komen. Want dat zijn er best namelijk wel heel veel. Want morgenmiddag... vanaf 1 uur tot 5 uur is de ouderenmiddag bij de Rijnweek. En dan komen de Alpenzusjes, Marco de Hollander en Bart Juwet. Maar morgenavond vanaf 6 uur tot de klok van 12 uur is er de fameuze Hollandse avond bij de Rijnweek. En ja, ik ging daar vroeger altijd naartoe. Dus dat waren altijd hele gezellige, leuke avonden. Met één groot feest, één grote polonaise op de Veerwei in Renen. Morgenavond komen Theo Metz, Brian Jongsma, Jeffrey van Bennekom, Milan Verwoerd, Sol, Maxime Vroger, Mella, Stef Eckel, Hemel Hollands, Arjan Oostrom, René Schuurmans, Justin de Wild en Jan Smit. Nou, dan heb je toch een aardige line-up staan, denk ik, voor de Hollandse avond. Dus,
2: zeker.
0: Dat belooft weer een groot feestje te worden. Dus ik weet nog niet of ik erbij kan zijn, maar als het half kan, dan ga ik het toch wel proberen, denk ik. Dan zaterdagavond, dan hebben ze weer de grote slotavond, zeg maar. Maar zaterdagmiddag hebben ze ook nog, en dat is wel leuk, vanaf 12 uur tot 4 uur, Rijn Kids. Dus voor onze kleine grabbetjes, zeg maar. De Kids Carousel, Job, de Dutch Uber, ja, moet het wel goed zeggen. Mm-hmm. Dansschool Elsemiek en Let's Dance Renen. Dus wordt weer één groot feest op de Veerwei in Renen. Dus ja, wil je met je kinderen wat leuks doen, ga daar vooral heen. Dan de slotavond van de Rijnweek. En die begint ook om 6 uur tot de klok van 12 uur. En dat wordt ook weer een aardige line-up. Ze beginnen met de Roof, Mella, Baby Blue, Sophisticated Life, Wesley Verbronckhorst, Turfy Gang en Samuel Welten. Nou, dan heb je ook best wel een aardige slotavond staan, denk ik. Dus ook de zaterdagavond belooft weer gewoon één groot feest te worden in Renen. Dus dat eigenlijk.
2: Ja, wordt een leuk feest.
0: Ja, zeker. Herkennen jullie trouwens deze track?
2: Ik ken hem natuurlijk als de Crazy Frog, maar...
0: Ja.
2: Nou ja, dat is waar ik mee opgegroeid ben in ieder geval.
0: Maar dit is in ieder geval het origineel ervan.
2: Ja.
0: Axel F. en Hell Voltermeyer.
2: Lekker.
0: Ja, hij is lekker. Dus daarom van de befaamde film The Beverly Hills Cop. Dus ik vond dat toen die tijd echt een keigoeie film.
2: Ja, ik ken hem eerlijk gezegd alleen als The Crazy Frog. Maar,
0: maar jij bent ook iets andere generatie.
2: Zeker waar, ja.
0: Er zitten een paar eeuwen tussen, zeg maar. Dus, maar goed, dat dus. Nou, dat is leuk. We hebben vanavond nog veel meer lekkere muziek. We zitten een klein beetje in de zomerteam. En nou kwam van de week, kreeg ik in één keer een nummer in handen. En die vond ik wel heel erg lekker. En ik moest eigenlijk wel een beetje aan Joshua denken. Dus ik ben gewoon best wel benieuwd, Josh, wat jij van die track gaat vinden.
2: Nou ben ik benieuwd wat er komt.
0: Zal ik hem eerst aankondigen of gaan we eerst luisteren? Vertel ik straks wat hij is.
2: Nou, laten we hem gewoon luisteren en dan kunnen we het er daarna over hebben.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Dan gaan we lekker luisteren naar deze track hier bij Dance Experience.
2: Die jou aan mij deed denken.
0: Ja, die ik aan jou deed denken. Ja, ik denk nogal wel eens aan jou, hoor. Dus dat scheelt.
2: Oké, ja, positieve gedachten.
0: Ja, als ik soms muziek hoor, dan denk ik van, nou, dit zal Joshua best wel lekker vinden, denk ik. Dus,
2: tot nu toe stelt het niet teleur in ieder geval.
0: Hij begint lekker, dus... Maar goed, straks nog de mixen van deze week. En we gaan straks een kleine bekendmaking doen onder voorbehoud. Maar jij kun je eigen er wel voor op gaan geven. Dus pak even pen en papier bij de hand. En dan gaan we het straks na deze track daar maar eens over hebben. En dan heb je in ieder geval pen en papier bij de hand voor waar je eigenlijk kan aanmelden voor. Wil je mee kunnen doen, dus... Maar we gaan eerst naar deze heerlijke track luisteren.

0: En dat was hem.
1: Nou.
0: Oh, je wou ook
2: dan staat jouw microfoon niet aan.
0: Eentje vergeten, wacht even.
2: Jij mag gewoon niet praten.
3: Hallo? Hallo?
0: Ja, nu wel.
3: Nou, vertel. Los van het feit dat...
0: Wacht even, doe het even. Oh god, er gebeuren
3: allemaal... Hé, lok even in.
0: Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar...
3: Nou, ik weet niet wat jij allemaal aan het doen bent.
0: Ik ook niet. Let op, wacht even. Als hij reageren wil, hij reageert voor een meter zelf. And I was never Joshua's unsalted opinion.
3: Nou, los van het feit dat het nummer zelf wel gewoon, gewoon een lekker nummer was. Waarom deed je aan mij denken? Omdat het een lekker nummer was? Of zat daar nog een soort van diepere gedachte?
2: Nou, de eerste deed ik niet, maar...
0: Nee, kijk, als jij altijd gitaartjes hoort, dan zit je altijd van... En dat soort dingen geluiden te maken. Ik kan dat niet, maar jij kan dat beter. Maar,
3: ja, zet ik altijd van...
0: Ja, jij zit altijd van die gitaargeluidjes te maken. Dus,
3: ja, is dat... Mike, maak
2: probeer eens, ik weet niet.
3: Paul, ja, weet ik veel. Ik word nou in één keer op het blok gezet op gitaargeluiden. Wat is dit nou weer?
0: Ik denk, nou, trommeltjes en gitaargeluiden, daar wordt Joshua vast wel gelukkig van. Of blij van, denk ik. Dus,
3: ja, ik zou niet weten wat ik nu zou moeten doen.
0: Ja, ik ook niet, maar...
3: Nou, er komt vast wel een moment dat ik het... subconsciously weer doe en dan zeg jij, ja, dat is nou precies wat ik bedoel. En dan weten de luisteraars wat je bedoelt.
0: Nou, dat dus. Maar goed, het nummer was van Rogier Deulac. En het nummer heet The Last Train to Palamos. En dan zijn we weer compleet.
2: Kijk. En het volgende treintje gaat ook weer ergens heen. Want het tweede uur is aangebroken. We zijn halverwege. Dat kan maar één ding betekenen.
0: En dat is?
2: Ja, wat is dat, Joshua?
3: Dat het tijd is om de mixen aan te kondigen van vanavond.
0: De mixen?
2: Ja, ja. En nu zetten we jou even voor het blok. Want dit zat volgens mij niet in jouw planning om wat nu te doen.
0: Ja, zat er zeker in.
2: Oké.
0: Ik was al gedeeltelijk voorbereid, maar ik ben even wat aan het zoeken. Maar ik kan het even gauw niet vinden, dus maakt niet uit.
3: Oei.
0: Oh, ja, ik heb hem al. Maar, nou hoop ik dat hij het doet, maar... De Dance X Mix Marathon. Kijk, die zochten wij.
2: Kijk.
0: Want dan kunnen we het gaan hebben over hetgeen waar we het over wilden hebben.
2: We missen eigenlijk nog één ding, toch Josje? Voordat we aan de mixes komen. Oh. Ja, ik dacht, ja, we doen de A-team, maar... Kijk. Nou, zou ik het ook gewoon lekker doen? Ik heb het voor me staan.
0: Kijk. Goed,
2: ja, ik ben eens een keer voorbereid. Het is gelukkig gedeeld. Dus ik heb dat bericht ook gezien. Dus ik kan het er ook gewoon lekker bij pakken. Nou, wij hebben natuurlijk van 7 tot 9 een show op de donderdag. Maar daar zijn we niet klaar mee, want wij hebben nog 3 heerlijke mixes erna in staan. En eentje begint gelijk om 9 uur, gelijk na dit uur. En dat is van John Vergeer, a.k.a. DJ Amok. Kijk, ik heb het goed gedaan.
3: Heel goed.
2: En na 10 uur, want het is van 9 tot 10, om 10 uur hebben we Bas Loubert.
0: Loubert,
2: Frans, denk ik.
0: Of? Nee, okay. Nederlander, maar hij heet zo.
2: Dus. Nou, het klonk in ieder geval Frans hoe je het zei. Maar die maakt een heerlijke mix. Ik weet niet waarover, want dat weet ik niet. Dat weet jij waarschijnlijk wel, Ab. Maar...
0: Ja, hij maakt altijd heerlijke... een beetje... Hoe moet je dat noemen? Ja, weet ik niet. Het wisselt nogal, maar... Hij maakt een beetje lekker melodische mixen. Een beetje lekker stevig, dansbaar. Gewoon goed, eigenlijk.
2: Ja, zeker om aan te raden. Wij gaan zeker luisteren.
0: En het leuke is, hij noemt ze Dance Mania. Dus dat is wel leuk.
2: Oké. Dan ga ik zeker luisteren. En van 11 tot 12 hebben we alweer de laatste. Dat is Valdo Campos. En niet een onbekende hier.
3: Zeker niet.
2: Nee. En ik weet niet wat hij deze week in petto heeft. Ik heb zelf niet geluisterd, de mix. Jij luistert meestal een beetje van tevoren voor.
0: Ja, of... die heeft altijd een lekker ritme. Een beetje nu disco, die stijl, zeg maar. Dus,
2: Kijk, een goede trio. Dat, ja. Hoe heet dat ook? De Drie Musketeers?
3: Ja,
2: dan kan je ze noemen. Gewoon een goede set van mixes.
0: Ja.
2: En dat is alleen niet deze donderdag. Want zaterdag hebben we het gewoon weer.
0: Ja, maar nou zie ik wel dat er een foutje zit in deze programmering.
2: Oh. Denk nou, ik heb het goed gedaan.
0: Maar... Ja, nee, je hebt het heel goed gedaan. Maar ik zie dat ik iets verkeerd gedaan heb. Maar dat is nog mijn vakantievibe, denk ik. Maar dat maakt niet uit. We gaan hem even corrigeren. Want ik vond dat het wel heel leuk deed. En ik vind het knap dat je tegenwoordig dat het kan vinden. Dus dat is al wel leuk. Dat betekent dat we het goed doen. Ik wil hem even rectificeren. Want we beginnen inderdaad wel met een mix van John Vergeer, DJ Emo. De tweede mix die we uitzenden. En dat is wel leuk. En ik ben ook bezig om haar bij de volgende live versie van de Mixmarathon te krijgen. Dat is Julia Christina. En die heeft ook weer een heerlijke mix gemaakt. En die ging deze keer een beetje in de techno-vibes. Dus hij is lekker stevig, maar toch een beetje melodisch. Dus gewoon een heerlijke mix. En dan sluiten we hem af met een heerlijke mix van Wouter Vlieland, PHS. En dan zijn we wel compleet, want Bas Loubert staat toevallig voor volgende week op de planning. Dus,
2: oh, dit is de planning voor volgende week.
0: Dit is eigenlijk gedeeltelijk de planning voor volgende week.
2: Oh, we hebben al een kijkje van de sluier gegeven.
0: Ja, dat ja. Maar goed, ik weet niet waar het mis is gegaan, maar ik denk dat ik nog met mijn hoofd in de vakantieperiode zat. Dus, maar dat maakt niet uit. Bij deze gerectificeerd, zoals dat heet. Maar... we kunnen ook wel bekend gaan maken namelijk. En dat is ook wel leuk. Want we zijn op de achtergrond weer heel druk bezig met het vervolg op aflevering 4. Oftewel aflevering 5 van de DanceX Mix Marathon Live. En we hebben weer een voorlopige datum die we vast bekend kunnen gaan maken.
2: Met voorbehoud natuurlijk.
0: Nog even onder voorbehoud. Maar we willen jou namelijk de kans geven als luisteraar om weer bij die Mix Marathon aanwezig te zijn. Dus ben jij nu een mixer en jij denkt van het lijkt mij gewoon eens een keer heel gaaf om bij de jongens in de studio te zijn en een mooie live set neer te zetten. Meld je even aan via de e-mail.
3: info@dancex.nl.
0: Juist. En, ja, en dan wie weet sta jij straks hier bij ons in de studio bij episode nummer 5 van de Dance Experience Mix Marathon.
3: Ja, en... we hebben nog steeds de ambitie dat we zonder enige vorm van technical issues het dit keer gaan doen. Dus ik hoop dat...
2: Dat zeiden we vorige keer ook, dus ja, we moeten even afkloppen.
0: Jullie zijn nu wel heel druk bezig met de technische voorbereidingen al.
3: Nou, Mike, hoe dan ook, wij gaan deze mixmarathon meer voorbereid in dan welke daarvoor dan ook. Dus als het dan nog steeds niet lukt, dan...
0: stoppen we ermee.
3: Ja, dan kunnen we net zo goed stoppen, denk ik. Dan pakken we er gewoon helemaal niks van.
0: Maar goed, de datum waarop we dat gaan doen is 26 september.
3: Oh, nou oké, bij deze dus aangekondigd.
0: Ja, want ik wil natuurlijk mensen wel de kans geven dat als ze zich eigen opgeven dat ze ook echt kunnen. Hè?
3: Nou, laat ik het wel zo zeggen. Wij willen het graag de 26e doen. We gaan nu kijken of we de artiesten ervoor kunnen vinden.
0: Ja, we gaan even kijken of we de line-up gevuld kunnen krijgen. Maar dat gaat
3: dus
0: deels al...
3: neem het nog met een korrel zout, maar nou, meestal lukt dat prima. Dus.
0: Schrijf hem even met potlood in je agenda, laat ik het zo zeggen dan. Want het is redelijk definitief, maar ja, het kan nog een slag om de arm zijn. Hangt ook een beetje vanaf of de ruimte is in de studio en of het technisch allemaal mogelijk is die avond. Maar we gaan het in ieder geval proberen. En wil jij erbij zijn bij de DanceX Mix Marathon episode nummer 5? Meld je even aan en stuur even een demootje van jezelf mee van een mix die je gemaakt hebt naar info@danceX.nl. Dus info@danceX.nl. Nou, dat dus, heren. Het is eruit. We gaan episode nummer 5 doen in september. Waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet.
3: Lekker, lekker.
2: We gaan wel opbouwen tot die 10.
0: Ja, en we gaan denk ik op zondag beginnen met voorbereiden, of niet? Hoe vind je daarvan?
3: Nou,
0: maandag dan vooruit.
3: Ja.
0: Maar nee, we gaan het goed voorbereiden. En ja, zodat we dan echt helemaal los kunnen gaan. En ja, beloven wat leuks te worden, denk ik. Dus meld je aan. info@danceX.nl.
3: Yes, yes.
0: Mooi. Nou, deze herkennen jullie ook wel, denk ik.
3: De Ghostbusters.
0: Die dus. Weet je ook wie hem gemaakt heeft?
3: Ik heb eerlijk gezegd geen idee.
0: Ray Parker Jr.
3: Ja, nee.
0: Alleen dit is, ja, en dat ga ik wel even vermelden, want dat is wel heel leuk. Maar even, hoor. Pak het er even bij.
3: Pak het erbij.
0: Ja, dat heb ik nu al zo ja, goed voorbereid, hè. Ik wil even de credits doen naar degene die dit gemaakt heeft. En dat is iemand die ben ik tegengekomen op YouTube. En dat is iemand uit Duitsland. Die speelt die nummers allemaal overnieuw in, zeg maar. Dus al die nummers die hier voorbij hoort komen in deze uitvoeringen. Dat zijn allemaal nummers die overnieuw ingespeeld zijn door die persoon. En dat is Enzo Margaglio. Of zoiets. Een beetje een moeilijke naam voor een Duitser, zeg maar. Hij kan ook gewoon Hans Uber heten. Maar goed, in dit geval is het Enzo Margaglio. Of zoiets. Ja, ik kon er nog niet uit, maar dat komt dan wel goed. Die heeft dus, ja, op YouTube heeft hij allemaal van dit soort dingen staan. En ik heb hem toen eens een keer gevraagd van, joh. Want hij maakt ook gewoon, hij produceert ook gewoon muziek, hoor. Dus dat doet hij ook. Maar ik vroeg toen van, joh, zouden we die mogen gebruiken? Ja hoor, dat mag. Geen probleem. Het is allemaal vrij, dus leef je uit. Dus bij deze, heren. Leuk, hebben we weer een paar leuke introotjes erbij.
3: Zeker.
0: Nou, dan gaan we door met een dame die al zo lang als ik me kan herinneren muziek maakt. En dat is al best wel heel erg lang. En dat is Madonna.
3: Die draait al wel even mee.
0: Ja, ja, die draait al heel even mee. En mevrouw Madonna, die of tegenwoordig oma Madonna bijna. Die, die maakt gewoon weer hele goede muziek. En die heeft dus een nieuwe club CD-album gemaakt. En ik moet heel eerlijk zeggen, die is eigenlijk wel gewoon heel erg goed. En ik heb er maar even een nummer uitgetrokken van. Ik denk, nou, die vind ik wel lekker. Die gaan we eens draaien. Het is nog niet het bekendste nummer. Want ondertussen heeft ze al een nummer op dit moment in de hitparade staan met Martin Garrix. Maar hiervoor bracht ze ook al een heerlijk nummer uit van dat album. En wij draaien vanavond het nummer I Feel So Free. En dat vond ik zelf toch wel een heerlijke track. En dus eigenlijk weer een beetje de Madonna zoals we kennen in de tijd van Vogue en dat soort nummers allemaal. Dus ongelooflijk goed en ongelooflijk lekker. En veel samenwerkingen met allerlei artiesten. Dus ik denk dat er nog heel veel tracks van dit album in de top 40 terechtkomen.

0: Van het album Confessions 2, I Feel So Free, Madonna. Lekkere muziek.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Het is weer de oude Madonna zoals we de kennen. Hier word ik wel blij van. Van dit soort muziek. Maar ja, dan te bedenken dat ze al volgens mij dik in de 70 is. Toch wel knap. Dan is er nog hoop voor ons. Dat wij nog een goed radioprogramma tegen die tijd kunnen maken.
1: Ja, leeftijd is blijkbaar geen factor. Dus wat voor excuus hebben we dan?
0: Dat dus. Maar goed, we gaan door met lekkere muziek. Want ik heb weer een heerlijke remix gevonden. En ook die kwam weer in mijn vakantie op mijn pad. De Rush Avenue remix van het nummer van Yazoo, Don't Go. Het origineel is al lekker en ik moet zeggen, ik vond deze ook wel eens wel. Hij is wel totaal anders, maar hij is wel lekker.
1: Hebben we deze niet echt de laatste uitzending voor jouw vakantie?
0: Dat was dan
1: een andere remix?
0: Nee, dat was een andere. Dat was de Italo uitvoering.
1: Oh, oké.
0: Maar dit is gewoon een heerlijke geremixte versie van Yazoo, van het origineel van Don't Go. Samen met Alison Moyet. Dus dit is het origineel. Alleen dan in een remix.

0: Yatzu, Don't Go en de Russ Avenue remix. En ja, wat jij trouwens bedoelde, Joshua, was Please Don't Go. Het lijkt er wel op, maar...
1: Oh, ja. Nee, nu je het zegt, dat was Please Don't Go.
0: Ja, ja, ja. Eén woordje meer. Maar toch een heel ander nummer.
1: Ja, dat is wel in één keer een heel ander nummer, ja.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Maar ja, het was wel lekker. Hij kwam zo op het pad. Ik denk, nou, die gaan we gewoon draaien. Alleen maar lekker. Dus, en zo vinden we steeds meer... ja, de laatste tijd komen er best wel weer goede remixen uit. Dus ja, er komen weer genoeg aan om te kunnen draaien. Dus dat is wel lekker. Maar goed, nog even heel kort. Voor degene die het niet helemaal mee hebben kunnen schrijven. 26 september, de voorlopige datum onder voorbehoud. De datum voor de volgende DanceX Mix Marathon. Dus hou hem even in je agenda. Wil je je eigen aanmelden? Dat kan via info@danceX.nl. Dus info@danceX.nl. Zo ingewikkeld is dat e-mailadres ook weer niet. Toevallig.
2: Zeker. Wat was het ook weer?
0: Ja, dat weet ik niet. Weet jij, Josh?
1: Nee.
0: info@danceX.nl. Oké. We gaan door met lekkere muziek. Een heerlijke uitvoering van het nummer van Good Life van Inner City. Gemaakt door Sunnery James en Ryan Marciano.
1: Oh, dat is meestal wel goed nieuws.
0: Ja, die hebben. Het is geen nieuw nummer trouwens, hoor, want het is al een wat oudere versie. Maar ik kwam hem weer tegen. Ik denk, nou, die vind ik eigenlijk wel heel lekker. En die gaan we gewoon maar eens even draaien. En toevallig hebben we deze op de Mix Marathon Live. Hebben we deze ook voorbij horen komen bij een van de DJ's. Dus dan is het ook wel lekker om hem gewoon eens een andere versie hier nog een keer te draaien.

0: Lekker, lekker.
1: Ja, lekker nummer. Sunnery James en Ryan Marciano. Good Life.
2: Dit is ook een goed nummer, dus ja, past mooi bij elkaar.
1: Ja, heel goed. Goed, lekker nummer. Hey heren, kijken tot de klok. Zie ik dat we de laatste plaat alweer in gaan starten. Dat betekent ook dat het alweer het einde is van deze uitzending op de donderdag... Avond.
2: Nou, Joshua, nu is het moment om je huilende baby jingle in te starten.
0: Zoiets?
1: Ja, ja. Nou, oké. Dat dus. Maar volgende week zijn we er weer. En dan hopen we dat we al iets meer info kunnen geven over de invulling hoe we de mixmarathon gaan doen. Maar dat volgt nog. Dus daar gaan we nu in ieder geval druk mee aan de gang, toch?
0: Ja.
1: Mooi, maar jij kan je aanmelden. info@dancex.nl. Wil jij erbij zijn? Of wat voor manier dan ook. Meld je even aan. En wie weet zien we jou hier straks bij ons in de studio. Achter de boot. Je kunsten zien vertonen, zeg maar.
0: Klinkt goed.
1: Dat bedoel ik.
0: Lekker. Die ken ik.
1: Ken je deze?
0: Ja, Cruel Summer.
1: Ja. Van Bob Sinclair.
0: Lekker. In de Tom nog iets remix of zo?
1: Tom NZ remix.
0: Die ja.
1: Goed bezig, Jos. Maar goed, wij gaan eruit met deze lekkere plaat. Tot volgende week. Yeah.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden.

0: En 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Dennis Experience. Our mixes.
3: Dance Experience.
4: Mix Marathon.
5: Showtime.
1: Dit is Eén Vallei.
6: Dance X Mix Marathon.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

talk about another kind of

0: Rijn Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.